0: In de ochtend worden ze teruggebracht naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Groningen wil ook de komende week nog een opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. In Vaals moeten voortaan vergunningen worden aangevraagd voor grote toertochten met meer dan 50 auto's of motoren. De gemeenteraad van de Limburgse gemeente heeft daar unaniem mee ingestemd. Toertochten voor meer dan 50 voertuigen mogen nog maar 4 keer per jaar gehouden worden. Verder zijn ze alleen toegestaan op vooraf bepaalde tijden en het wordt verboden om over sommige wegen te rijden. In Vaals wordt veel overlast ervaren van groepen auto's en motoren die door de heuvels rijden. Inwoners klagen over drukte en geluidsoverlast. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. In het noorden wordt het een graad of 18. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

TV Slos. Vanuit het Waterrijk met meren, natuur en bos. Check ook de website voor actuele info. www.rtvslos.nl. RTVslos.nl.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel andere partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Voor de vierde nacht op rij slapen asielzoekers in congrescentrum Hanzeplaza in Groningen. De stad vangt de asielzoekers op omdat het in het aanmeldcentrum in Ter Apel te druk is. In de ochtend worden ze weer terug naar Ter Apel gebracht. In Syrië zijn resten gevonden van chemische wapens die onder dictator Assad zijn gebruikt tijdens de burgeroorlog in het land. Dat zegt de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens. De organisatie heeft op verschillende locaties tientallen raketten en bommen met chemische munitie ontdekt. Ook werden chemicaliën gevonden die nog niet in wapens waren verwerkt. Er zouden 18 mensen zijn opgepakt die onder meer een hoge functie hadden in het leger en in de politiek. Het regime van Assad viel in 2024 en sindsdien zit de dictator in Rusland. De provincie Groningen gaat vanaf dit jaar de vlag hijsen met Kitty Kotti. Daarvoor wordt het vlagprotocol in de provincie aangepast. Op 30 juni hangt de vlag half stok om het slavernijverleden te herdenken. Een dag later wordt de vlag in top gehesen om te vieren dat de slavernij in 1863 is afgeschaft. Groningen is de derde provincie waar de vlag wordt gehesen tijdens Kitty Kotti. In Zeeland en Drenthe gebeurt dat al langer. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Tech tot rock. Je hoort alles. Op RTV Slos.
1: Even terug naar toen. Even terug naar toen. Met RTV Slos.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Twee tieners uit Frankrijk hebben bekend dat ze een jongetje van 11 hebben gedood. De verdachten zijn een jongen van 16 en een meisje van 15. Het lichaam werd zondagmiddag gevonden aan een oever van een rivier bij de stad Rennes. Hij lag in een struik met een natte handdoek om zijn nek gebonden. De verdachten zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het slachtoffer voor tientallen euro's aan vismateriaal zou hebben gestolen. Tijdens huiszoekingen door de Franse politie werden vispullen van het 11-jarige jongetje gevonden bij de twee verdachten. In Zwolle is een man van 51 aangehouden voor een liquidatie in februari. Toen werd vlakbij een molen een man van 34 doodgeschoten. Afgelopen donderdag deelde de politie beelden van de schietpartij bij RTV Oost in de hoop op een doorbraak. Of de tips die na de uitzending binnenkwamen tot de aanhouding hebben geleid, is niet bekend. Eerder was het wapen al teruggevonden dat werd gebruikt bij de liquidatie in Zwolle. Als derde provincie gaat Groningen de vlag hijsen op Kittikotti. Met de herdenking van het slavernijverleden op 30 juni hangt de vlag half stok en een dag later wordt de afschaffing van de slavernij gevierd. Ook Zeeland en Drenthe hijsen de vlag tijdens Kittikotti. Het weer koelt flink af, naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18, in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: los.
1: RTV los.
2: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een Kamerdebat over geweld bij onder meer AZC-protesten heeft Forum voor Democratie veel kritiek gekregen van andere partijen. Die vinden dat Forum het geweld niet duidelijk genoeg afkeurt. Fractievoorzitter De Vos zei dat wel te doen, maar dat vindt premier Jette niet genoeg. Jette veroordeelde het geweld bij protesten opnieuw en noemde het goed praten ervan gevaarlijk voor de democratie. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. In Iran wordt na 3 maanden de internetblokkade opgeheven. Het is niet duidelijk of iedereen weer toegang krijgt. Het internet werd geblokkeerd toen 3 maanden geleden de eerste bommen vanuit de VS en Israël op het land vielen. Volgens het regime was de blokkade bedoeld om Amerikaanse cyberaanvallen tegen te gaan. Maar in Iran wordt het internet vaker geblokkeerd om opstanden te voorkomen. De gemeente Vaals legt toertochten voor auto's en motoren aan banden. Voortaan mogen er nog maar 4 tochten per jaar gehouden worden waar meer dan 50 voertuigen aan meedoen. Inwoners van de Limburgse gemeente vinden het te druk op de weg en onveilig vanwege de vele toertochten door de heuvels. Het weer, het koelt flink af naar 10 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Overdag opnieuw zonnig en droog. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht, dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos op 105.4 FM.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat over geweld in de samenleving waarschuwde hij voor de gevolgen van dat geweld voor de democratie en het goed praten ervan. Doordat de protesten intimiderend zijn, durven lokale politici en burgers niet meer te zeggen wat ze vinden, zei Jette. Hij betreurde het dat niet de hele Tweede Kamer het geweld onvoorwaardelijk afkeurt. Daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij kreeg er ook van veel partijen van langs, omdat Forum woorden als omvolking en remigratie gebruikt. Een ruzie om visspullen is een jongetje van 11 in Frankrijk waarschijnlijk fataal geworden. Het jongetje werd zondag gevonden aan een rivier. Hij was gewurgd met een handdoek om zijn nek. Twee tieners van 15 en 16 hebben inmiddels bekend. Ze zeiden dat ze wraak wilden nemen, omdat het jongetje visspullen van hen had gestolen. De politie heeft in Zwolle iemand opgepakt voor een liquidatie in februari. Het wapen was eerder al teruggevonden, maar een verdachte was er nog niet. Daarom verspreidde de politie vorige week beelden van de verdachte. Omdat er nog iemand bij de liquidatie betrokken was, worden meer aanhoudingen niet uitgesloten. Er gloort wat hoop voor de 7 mensen die al ruim een week vastzitten in een ondergelopen grot in Laos. Ze waren op zoek naar goud toen het water snel begon te stijgen. Reddingswerkers zeggen dat ze de mannen tot zo'n 20 meter zijn genaderd. Om bij de groep van 7 te komen is geprobeerd het waterpeil in de grot omlaag te krijgen. Dat was lastig omdat er de laatste tijd veel regen is gevallen in het gebied. Voor de reddingsactie krijgt Laos hulp van Thailand. Daar werd in 2018 een jeugdvoetbalteam na dagen gered uit een grot. Het weer. Het wordt opnieuw een zonnige en droge dag. Maar het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden wordt het een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Als de Europese Unie uitgeprocedeerde asielzoekers terugstuurt naar Afghanistan, willen de Taliban diplomatieke vertegenwoordiging naar EU-landen sturen. Volgens de Duitse omroep NDR is dat de belangrijkste eis van de machthebbers in Afghanistan. Landen die asielzoekers willen terugsturen zouden tenminste één diplomaat moeten toelaten. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd om binnenkort hierover te praten, maar het Europees Parlement is daar fel op tegen, omdat dat het regime legitimeert. Premier Jette heeft opnieuw het geweld bij AZC-demonstraties veroordeeld. In een Kamerdebat waarschuwde hij voor de gevolgen daarvan voor de democratie en het goed praten daarvan. Jette betreurde het dat niet de hele Kamer het geweld afkeurt.
2: Ik had gehoopt dat we vanavond kamerbreed een veroordeling zouden horen van het verachtelijke geweld dat we hebben gezien bij een aantal demonstraties. En die afkeuring heb ik heel breed gehoord, maar niet kamerbreed.
1: En daarmee doelde hij op Forum voor Democratie. Die partij gebruikt woorden als omvolking en remigratie. In Libanon zijn door Israëlische aanvallen gisteren 31 mensen omgekomen. Onder de slachtoffers zijn volgens Libanon zeker 4 minderjarigen en 3 vrouwen. Israël zegt dat de aanvallen vooral gericht waren op Hezbollah-doelen. Zo'n 40 mensen raakten gewond. Omdat de opvang in Ter Apel vol is, hebben opnieuw meer dan 100 asielzoekers in de stad Groningen geslapen. Het is voor de vierde nacht op rij. Groningen wil de komende week nog opvang beschikbaar stellen, maar alleen als er aan een oplossing voor de lange termijn wordt gewerkt, zegt het Rode Kruis.
3: Elke keer zijn het nu de noordelijke provincies die naar voren stappen en die zo'n opvanglocatie openmaken. Maar dit is iets waar heel Nederland de schouders onder zou moeten zetten. En ook andere gemeenten in Nederland moeten solidariteit tonen.
1: Vanochtend worden de mensen teruggebracht naar Ter Apel. Het weer opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel een stuk minder warm dan gisteren. In het noorden een graad of 18 en in het zuiden 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Tijdens een spoeddebat gisteravond in de gemeenteraad van Stadskanaal werden veel vragen gesteld over de twee kinderen die ernstig zijn mishandeld door hun moeders. Ook de politieke partijen uiten hun zorgen over de situatie.
3: Hoe is het mogelijk dat ruim een jaar geleden meldingen bij Veilig Thuis Groningen binnenkwamen en niemand eerder ingreep dan nu?
4: Iedereen is betrokken, maar uiteindelijk voelt niemand zich echt eindverantwoordelijk.
2: Burgemeester Sloots van Stadskanaal wil dat Den Haag met landelijke maatregelen komt. Israëlische troepen zijn dieper Libanon ingetrokken, voorbij de door hen zelf ingestelde gele lijn. Dat is de grens die Libanezen niet mogen overschrijden, anders lopen ze het risico beschoten te worden. Bij Israëlische aanvallen gisteren zijn 31 doden gevallen. Israël zegt dat de aanvallen vooral tegen Hezbollah gericht waren. De provincie Noord-Brabant doet er alles aan om de Amerikaanse stierkikker buiten Nederland te houden. Het dier eet padden en kikkers en kan ziektes overbrengen op andere amfibieën. In Vlaanderen, vlak daarbij dus, is de stierkikker inmiddels een plaag en zetten ze alles op alles om het dier te vangen.
5: Deze gaan de ijskast in, dan gaan ze in winterslaap en daarna worden ze diep gevroren en afgevoerd.
2: In Brabant zijn sporen aangetroffen van de stierkikker, dus zetten ze vol in op een eliminatieplan. En dan nog het weer tot besluit. Opnieuw een zonnige en droge dag. Het wordt wel minder warm dan gisteren met in het noorden maximaal 18... en in het zuiden maximaal 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
6: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
6: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Tweederde van de Nederlanders is bang dat klimaatmaatregelen hun leven duurder maken. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook is bij velen het gevoel dat burgers zwaarder worden belast dan grote bedrijven, terwijl die juist meer uitstoten. Het SCP waarschuwt dat dit gevoel van ongelijkheid het draagvlak voor klimaatbeleid kan ondermijnen. Een leaseauto op benzine of diesel wordt vanaf volgend jaar duurder voor werkgevers. Volgens de brancheorganisatie komt er een brandstofboete voor leasecontracten en dat gaat over best wat geld.
3: Het gaat gemiddeld over 12% over de nieuwwaarde van die auto. Dat is omgerekend 1% per maand. En als je dan bijvoorbeeld een auto neemt van 50.000 euro... dan heb je het al gauw over 500 euro extra werkgeverslasten per maand.
2: Dit moet de overgang naar elektrisch rijden stimuleren. Voorafgaand aan een ontmoeting met de Europese Commissie in Brussel hebben de Taliban een harde eis gesteld. De Afghaanse machthebbers willen diplomatieke vertegenwoordiging in de EU-landen die uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers willen terugsturen. De Europese Commissie heeft de Taliban uitgenodigd voor gesprekken over die terugkeer, maar daar is veel kritiek op. Volgens het Europees Parlement legitimeer je daarmee het regime in Afghanistan dat zich schuldig maakt aan mensenrechten schendingen. Ruimtevaartorganisatie NASA wil een permanente basis op de baan. Die wordt de komende jaren gebouwd en moet vanaf 2032 continu bewoond worden door astronauten, zegt ruimtevaartdeskundige Rob van den Berg.
4: Dit is het beste terrein om een basis te bouwen. En dan wordt het stapje voor stapje, module voor module, wordt het dan uitgebouwd. En er wordt zelfs gesproken over de grootte van een stad, de kilometers groter uiteindelijk.
2: Verwacht wordt dat astronauten vanaf 2029 beginnen met het opbouwen. Het weer, een afwisseling van zon en wolken met lokaal een buitje. De zon krijgt later meer ruimte, maar zo warm als de afgelopen dagen wordt het niet meer. Op de Wadden wordt het een graad of 16, in het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het weer iets warmer. Dit was het NOS-journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het wordt volgend jaar een stuk duurder voor werkgevers om hybride of brandstofauto's te leasen. Met een soort brandstofboete wil de regering elektrisch rijden stimuleren. Bij nieuwe leasecontracten in het nieuwe jaar moet de werkgever voor zulke auto's maandelijks 1% van de nieuwe prijs aan de Belastingdienst betalen. Dat bedrag mag niet aan de werknemer worden doorberekend. Veel kleine en middelgrote werkgevers staan brandstofleaseauto's nog toe, blijkt uit een rondgang van de NOS bij leasebedrijven. De kosten voor het tegengaan van klimaatverandering zijn niet eerlijk verdeeld, zegt ruim 80% van de Nederlanders. Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft dat onderzocht. De meerderheid vindt dat bedrijven meer moeten worden belast omdat die meer uitstoten. Ongelijkheid tussen burgers en bedrijven kan er volgens het planbureau voor zorgen dat mensen het klimaatbeleid minder steunen. De KNVB blijft gevestigd in Zeist en gaat niet naar Almere. De voetbalbond vindt dat toch een te groot financieel risico. De KNVB overwoog te verhuizen omdat er in eerste instantie in Zeist maar 2 voetbalvelden bij mochten komen. Maar nu is er waarschijnlijk toch ruimte voor 3 nieuwe velden. Een toerist die geen kraanwater kreeg in een Italiaans hotel heeft bij de rechter opnieuw ongelijk gekregen. Volgens het Italiaanse Hoge Rechtshof zijn horeca niet verplicht gratis of betaald kraanwater te serveren. De toerist, een vrouw van wie de nationaliteit niet is bekendgemaakt, zat rond kerst 2019 in een 5-sterrenhotel in de Dolomieten. Ze vroeg elke avond kraanwater bij het diner, maar kreeg telkens een fles mineraalwater aangeboden voor €7. De vrouw vindt kraanwater een mensenrecht en stapte naar de rechter. Haar eis werd door lagere rechters afgewezen en belandde bij het Hoge Rechtshof, dat haar dus ook ongelijk gaf. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: informatie elk uur op de radio? Het kan.
1: Leuk dat je er weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Regio Info. Met natuurlijk allemaal tips voor uitjes en actuele ontwikkelingen in en om Steenwijkerland. Je hoort het komende uur bij RTV Slos.
2: We hebben uiteraard de Regio Info erdoor. Dat vind ik altijd schitterend.
1: Zondagmiddag 7 juni in de Steenwijker Gemeente. De theatervoorstelling van Droom XL die heet Vlieg op. Een droom, durf, doe en deel. Zo'n theaterspectakel is het door acteurs en actrices met een verstandelijke beperking. Het verhaal is over de 9e voorstelling Vlieg op. Altijd al getwijfeld of kabouters nou echt bestaan, dan mag je deze voorstelling niet missen, want hierin spelen echte kabouters de hoofdrol. Ze kampen alleen wel met een groot probleem. De hardnekkige vliegenplaag teistert het kabouterdorp. Die vliegen die zoomen, zeuren en steken, alsof het niks is. En ze denken er niet over om weg te gaan. Dus wat nu? Er wordt richtig op losgemapt en zelfs de toverkabouters worden ingeschakeld. Maar of dit nou echt de oplossing is? Een betoverende muzikale voorstelling gespeeld door acteurs en actrices dus met een verstandelijke beperking. Kaartjes kunt u nu al kopen via demeente.nl. Kost €12,50 en de aanvang op de zondagmiddag 7 juni aanstaande is 3 uur precies.

Een orgelconcert in Steenwijk. Het gebeurt in de Grote Kerk op zondag 31 mei, 4 uur 's middags. Dan geeft namelijk organist Theo Jellema in de serie Klassiek in de Clemens een concert in de Grote Kerk. Het is het eerste van 4 concerten door een Nederlandse toporganist op de zondagmiddag. Jellema speelt op het pas gerestaureerde Petrus van Oekelenorgel. Een gevarieerd programma met werken van onder andere Johann Sebastian Bach, Johannes Brahms, Robert Schumann en vele anderen. Kaarten aan €15 zijn te verkrijgen bij www.demeente.nl en natuurlijk ook vooraanvang van het concert.

Een workshop bloemen schilderen. Op donderdag 4 juni vanaf 12:15 in Cultuurhuis Giethoorn. Een inspirerende schilderworkshop. De titel is dus Bloemen schilderen. De natuur staat volop in groei en bloei en vormt daarmee de perfecte inspiratiebron voor deze creatieve middag. Tijdens de workshop ontdek je hoe je veelzijdige bloemen kunt weergeven. Het kan realistisch, geabstraheerd of juist heel vrij en expressief, bijvoorbeeld met een paletmes. Onder deskundige begeleiding kiest elke deelnemer zijn eigen of haar eigen stijl. Na enkele ontspannen, losmaken en schetsoefeningen ga je aan de slag met acrylverf op het doek. Ervaring is niet nodig, zowel beginners als gevorderden zijn van harte welkom. Je hoeft niets mee te nemen, behalve een beetje schilderlef. Alle materialen, waaronder verf, doeken, bloemen, voorbeelden en inspirerende boeken, ze zijn allemaal aanwezig. Laat je verrassen door je eigen creativiteit en ga naar huis met een uniek zelfgemaakt schilderij. Zoals gezegd, het begint om 12:15 in Giethoorn en het duurt tot ongeveer 16:45. Het materiaal is acrylverf op een doek van 30 bij 45 centimeter en de kosten, ook niet onbelangrijk, €35 per persoon, inclusief een kopje koffie of thee en alle materialen. Opgave bij Lia Gurovic van het Cultuurhuis Giethoorn via 06-4465-6289 of rechtstreeks bij Marije Binnenkamp, zij is de cursuslijster, via 06-5139-14.

onderwatersafari in Steenwijk. Het gebeurt op 6 juni. Ontdek de wereld van de waterbeestjes bij IVN Slootjesdag. Jong en oud zijn welkom en de entree is helemaal gratis. Aanmelden is zelfs niet eens nodig. De onderwatersafari is geschikt voor iedereen. Leer aldoende van de waterdiertjes. Je leent het schepnetje en je gaat ontdekken wat er leeft in de vijvers. En wel in Park Ramswoerte, gewoon in Steenwijk. Wie weet, misschien vind je wel een rugzwemmer of een libellenlarve. Speur je mee, al kom je maar eventjes of een hele middag. Iedereen is welkom. Nogmaals de locatie dus op 6 juni, de Ramswoerte, het park, nabij de Theekoepel in Steenwijk. De datum is 6 juni 2026. De tijd 1 uur 's middags door tot 1 uur of 4. En vrije inloop is er, opgeven hoeft niet. Je kunt wel informatie inwinnen bij IVN Noordwest-Overijssel, bij Niels of Elisabeth onder nummer 06 81 961 704.

Een spel- en sportmiddag voor hoogbegaafde kinderen. Ouders van hoogbegaafde kinderen weten hoe belangrijk het is om een plek te hebben waar deze kinderen zich kunnen ontwikkelen en elkaar kunnen ontmoeten. Daarom wordt er een speciale spel- en sportmiddag georganiseerd. Een HB-spel- en sportmiddag voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Het gebeurt op zaterdag 6 juni vanaf 1:30 middags door tot 3:30... in de kantine van atletiekvereniging Start 78 aan de Middenweg 22 in Steenwijk. De kosten voor deelname €2 per kind. Tijdens deze middag kunnen kinderen andere, vermoedelijk HB-kinderen ontmoeten, hun favoriete spelletjes meenemen en spelen en meedoen aan sport- en spelactiviteiten. Ook voor de ouders is er ruimte om elkaar te leren kennen en ervaringen te delen onder het genot van een kopje koffie. Je kunt je aanmelden via nellekebusker@hotmail.com. Nellekebusker@hotmail.com. En het motto is dan ook: kom gezellig meedoen en maak er een leuke middag samen van.

Tradities blijven van grote waarde bij de vernieuwde gondelvaart in Giethoorn. Gebeurt allemaal op zaterdag 29 augustus. Dan verandert Giethoorn weer in een sprookjesdorp met de gondelvaart. De Gieterse gondelvaart bestaat al 97 jaar. Daarmee is het ook de oudste gondelvaart van Nederland. Terwijl de eerste gondelbouwers alweer aan de slag zijn gegaan met hun gondel, is de organisatie op de achtergrond ook bezig geweest met het vernieuwen. Zo is er een nieuwe huisstijl ontwikkeld, is de website een nieuw sprookjesachtig jasje gestoken en er wordt gewerkt aan een nieuw programma. Hierover vertelt voorzitter Riekes Voerman. Onze gondelbouwers houden de traditie levend, zegt hij. En wij zorgen ervoor dat de organisatie meegroeit met de tijd. Deze nieuwe koers heeft de gondelvaart een nieuwe uitstraling gegeven die past bij een evenement met zoveel geschiedenis en vooral zoveel toekomst. Voerman benadrukt dat de vereniging Gondelvaart Giethoorn tradities en trots blijft koesteren. Iedere gondel wordt door de lokale bevolking ontworpen en met de hand gebouwd. In het voorprogramma varen boten met diverse muziekkorpsen uit Nederland, gecombineerd met een kleurrijke potpourri van straattheater, dans en natuurlijk andere entertainment door de grachten. Gevolgd door het jeugdgondelvaartgebeuren voor de jongste bouwers en dan het spectaculaire feerieke slotstuk met 12 indrukwekkende hoofdgondels. De rietgedekte huizen, de kenmerkende bruggetjes en tuinen in het dorp worden ook allemaal sfeervol verlicht. En zo verandert het pittoreske Giethoorn op die laatste zaterdag van augustus in een echt sprookjesdorp. Wat ik zo bijzonder vind aan de gondelvaart Giethoorn is hoe verschillende generaties worden samengebracht. Al dus voorzitter Voerman. Het is echt een beleving voor alle leeftijden. Jong en oud kijken samen en met zoveel verwondering naar de verschillende gondels die op zo'n avond langskomen. In Giethoorn kunnen we echter niet in de hoogte bouwen vanwege de authentieke bruggetjes. Maar daardoor is het juist iedere gondel dat een waar kunstwerk is geworden met een eigen verhaal en beleving. De kaartverkoop trouwens voor de gondelvaart Giethoorn in 2026 op 29 augustus dus is inmiddels open. En meer informatie is te vinden op de vernieuwde website. En dat is www.gondelvaartgiethoorn.nl.

Netcongestie. Steenwijkerland brengt de gevolgen in beeld en wil actief bijdragen aan oplossingen. Net als in de rest van Nederland heeft ook Steenwijkerland last van netcongestie, oftewel filevorming op het stroomnet. Zijn er tot nu toe alleen de aanvragen voor grootverbruikaansluitingen die op de wachtlijst komen. Vanaf 1 juli dit jaar geldt het ook voor aanvragen van kleinverbruikaansluitingen. Zoals bijvoorbeeld woningen, klein maatschappelijk vastgoed, laadpalen en MKB-bedrijven. En dat is geen goed nieuws, dat vindt ook wethouder Marcel Scheringa. Het kan dat nieuwe ontwikkelingen flink in de wielen gaan worden gereden. Projecten kunnen in vertraging komen omdat ze moeten wachten op de aansluiting voor elektriciteit. Als collega zijn we bezig om alle ontwikkelingen goed in kaart te brengen en de samenwerking op te zoeken met buurgemeenten. Daarnaast doen we alles wat binnen onze mogelijkheden ligt om het net te netbeheerders te ondersteunen bij het versterken van netwerken en het zoeken naar flexibiliteit en slimme oplossingen. Tot 1 juli 2026 kunnen particulieren en bedrijven nog wel een nieuwe of zwaardere aansluiting aanvragen voor een kleinverbruikersaansluiting. Bijvoorbeeld voor een nieuwbouwwoning, winkelpand of laadpaal. En na 1 juli vervalt deze automatische toekenning en komen alle aanvragen op een wachtlijst. Wie meer wil weten over netcongestie in Steenwijkerland, kijk dan even op de website www.steenwijkerland.nl/netcongestie.

Vergroen je balkon of terras tijdens de workshop Plantenbaktuintje. Wil je je balkon of terras omtoveren tot een vrolijk groen paradijs, maar weet je niet goed waar te beginnen? De Stichting Duurzaam Steenwijkerland organiseert op zaterdag 30 mei de praktische workshop Plantenbaktuintje. Onder begeleiding van natuurliefhebber Magda Piesens gaan deelnemers aan de slag met het maken van een eigen mini-tuintje in een plantenbak. Een grote tuin is niet nodig om meer groen en biodiversiteit toe te voegen aan je leefomgeving. Ook op een balkon, langs een schutting of een klein terrasje kun je natuurlijk een fijne plek creëren voor kruiden, bloemen, bijen en vlinders. Tijdens deze gezellige workshop leren de deelnemers hoe ze zelf een kleurrijk en leefbaar mini-ecosysteem kunnen maken. De workshop is geschikt voor iedereen die wil starten met tuinieren, ook zonder groene vingers. Deelnemers kiezen zelf welke planten ze willen gebruiken, van kruiden en groenteplanten tot bloeiende soorten die bijen en vlinders aantrekken. Daarbij geeft Magda Piesens praktische tips over welke planten goed samengaan en welke soorten passen bij verschillende lichtomstandigheden. De workshop vindt plaats op zaterdag 30 mei van 10:30 morgens door tot 12:30 middags bij het infopunt aan de Kerkstraat nummer 4 in Steenwijk. De deelnemers nemen zelf één of meerdere plantenbakken mee voor hun balkon, terras of schutting. En wie een mooie steen of een bijzonder stuk hout heeft, mag de

Een nieuwe stap in duurzame mobiliteit. Nu ook bakfietsen beschikbaar bij het Pakkum-netwerk. Pakkum zet weer een volgende stap in het versterken van duurzame en toegankelijke mobiliteit in Steenwijkerland. Op 3 strategische hubs bij station Steenwijk in Giethoorn en in Steenwijkerwold zijn vanaf nu Urban Aero bakfietsen beschikbaar voor gebruik. Wethouder Marcel Scheringa zegt hierover: in onze jaarlijkse enquête gaven inwoners aan graag meer mogelijkheden te willen hebben om bagage, boodschappen of kinderen te vervoeren. Met deze bakfietsen spelen we in op een praktische en op comfortabele wijze op deze behoeften. De bakfiets is daarmee een waardevolle aanvulling op de bestaande e-bikes in het Pakkum-netwerk. De bakfietsen zijn een handige manier om bagage en boodschappen mee te nemen en tegelijkertijd bieden ze ook een uitkomst voor jonge gezinnen. Kinderen kunnen veilig mee, waardoor het gebruik van het netwerk voor een bredere doelgroep aantrekkelijk wordt. Er zijn wel enkele verschillen met reguliere deelfietsen. Zo moeten bakfietsen altijd teruggebracht worden naar de hub van herkomst, maar ze worden opgeladen op speciale laadpunten. Dit in tegenstelling tot de e-bikes die op iedere hub binnen het netwerk kunnen worden achtergelaten. Mensen die van de bakfiets gebruik willen maken betalen 1,50 per kwartier. Je vindt meer informatie en gebruikstips op www.pakkum.nl.

Er wordt gezocht naar vrijwilligers, enthousiaste verhalenvertellers. En dat zoeken wordt gedaan door het waterschap. Wat betekent water voor jouw straat, de school of het dorp? Bij waterschap Drents-Overijsselse Delta en WDO Delta draait alles om die vraag. Steeds meer mensen willen weten hoe we zorgen voor droge voeten, schoon water en veilige dijken. Daarom zoekt het waterschap enthousiaste vrijwilligers die het verhaal van het water willen doorvertellen, gewoon bij hen in de buurt. Als vrijwillig voorlichter neem je mensen mee in de wereld van dijken, gemalen en rioolwaterzuiveringen. Dat doe je op een herkenbare plek, zoals bijvoorbeeld op een school, bij een gemaal om de hoek of tijdens een bijeenkomst in het buurthuis. Zo maak je water begrijpelijk en dichtbij. Geen dag is hetzelfde. Je geeft gaslessen op bijvoorbeeld basis- en middelbare scholen, begeleidt rondleidingen bij gemalen of rioolwaterzuiveringen. Voorlichters werken op vrijwillige basis en krijgen een onkostenvergoeding. Daarnaast zorgt het waterschap voor begeleiding en training. Je maakt deel uit van een betrokken en enthousiaste groep mensen die samen met hun kennis en passie voor water het een en ander met de mensen willen delen. Ben je geïnteresseerd? Meld je dan even aan bij wdodelta.nl/lerenoverwater. En je kunt ook mailen naar lerenoverwater@wdodelta.nl of gewoon bellen met 088...

Een lezing over duurzaam afwerken, gezondere keuzes voor je woning. Hoe gezond is de lucht in je huis eigenlijk? En welke invloed hebben materialen, verf en afwerking op je leefomgeving? Tijdens de lezing Duurzaam afwerken ontdekken bezoekers hoe ze bewustere en gezondere keuzes kunnen maken bij nieuwbouw, verbouwen en inrichten. Veel mensen realiseren zich niet dat ze het grootste deel van hun tijd binnen doorbrengen, liefst 90%. Materialen in huis kunnen invloed hebben op de luchtkwaliteit en daarmee op de gezondheid en comfort. Tijdens deze avond deelt Gert-Jan praktische inzichten over duurzame en gezonde materialen, natuurlijke afwerkingen en bewuste keuzes voor prettige woonomgevingen. De lezing is interessant voor iedereen die gaat bouwen, verbouwen of simpelweg bewuster wil wonen. Bezoekers krijgen praktische tips en inspiratie waarmee ze direct aan de slag kunnen. Er is ook altijd volop ruimte om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen. De lezing wordt verzorgd door Gert-Jan van den Dolder en vindt plaats op donderdag 4 juni van 7:30 s'avonds door tot 9 uur in het infopunt aan de Kerkstraat nummer 4 in Steenwijk. Aanmelden kan via aanmelden@duurzaamsteenwijkerland.nl.

dorpscentrum De Landerijen in Oldemarkt komt elke dinsdagmiddag een gezellige groep bij elkaar om teken- en schildertalenten te ontwikkelen. Onder leiding van docenten Anne-Mieke Harmsen. Dat is de kunstkring Landerijen. Dit onder het genot van natuurlijk een bakje koffie of thee. Iedereen is vrij in de keuze van het onderwerp en het materiaal. Af en toe wordt er gewerkt aan een gezamenlijk thema en Anne-Mieke begeleidt iedereen persoonlijk. Twee keer per jaar exposeert de groep trouwens ook hun eigen werk in de hal van de Landerijen. Heeft u interesse om de schilderijen van de cursisten te komen bekijken, dan bent u van harte welkom. Verder is er nog één plekje vrij voor een nieuwe cursist. Ook mannen zijn van harte welkom op de dinsdagmiddag, want dan is het namelijk altijd van 2 uur door tot 4 uur in de Landerijen, dus in Oldemarkt. Even contact opnemen met Anne-Mieke Harmsen. Haar telefoonnummer is 06 83 84 94 28.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlands-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Volgens premier Jette wordt er al langere tijd gewerkt aan het plan en zal het ministerie van Defensie binnenkort de Kamer informeren. De Spaanse politie heeft een inval gedaan in het hoofdkantoor van de Socialistische Partij van premier Sanchez in Madrid. Ze zijn op zoek naar bewijs in een onderzoek naar corruptie. De Socialistische Partij kampt met meerdere affaires. Ook bij enkele oud-politici en een zakenman is de politie binnengevallen. Premier Sanchez is vandaag op audiëntie bij de paus. Van hem wordt later een reactie verwacht. Nederland moet ook in de toekomst vertrouwen op de VS als bondgenoot. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie, die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Nederland en Europa moeten volgens hem meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen veiligheid. Bij de conferentie zijn sprekers uit de politiek, de wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Het is de bedoeling dat het een jaarlijks terugkerende bijeenkomst wordt. De KNVB verhuist niet naar Almere. De voetbalbond overwoog dat omdat er in Zeist onvoldoende uitbreidingsmogelijkheden waren. Maar de bond blaast de verhuizing af omdat er in Zeist waarschijnlijk toch 3 voetbalvelden bij mogen komen. Bovendien kleefde er aan het bouwen van een heel nieuw sportcomplex in de polder een te groot financieel risico. Het weer. Eerst trekt bewolking over. Lokaal kan er een bui vallen. Later op de dag droog en meer zon. Op de Wadden wordt het een graad of 16. In het zuiden kan het 26 graden worden. Morgen wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Land van Pim Fortuyn en Volkert van de G. Het land van Theo van Gogh en Mohammed B. Kom uit het land van kroketten, frikadellen, die je tot aan de Spaanse kust kunt bestellen.

0: TV Slos.
1: No beauty is in the eye of the beholder.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim €10.000 aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: Het is woensdag 27 mei. En dit is de Ria at 12 uur show. Hartelijk welkom bij de show. Het is gelukkig niet meer zo warm, even een paar dagen. Dus we kunnen even lekker bijkomen. En dat bijkomen kan natuurlijk onder andere met de 12 uur show. Er staan weer lekkere muziek klaar, wat informatie ertussendoor. Het lijkt me dat we maar gewoon gelijk gauw moeten beginnen. De nummer 1 van de Nederlandse top 40 waar we altijd mee beginnen is nog steeds dezelfde, al voor de 7e week. Alex Warren met Fever Dream. En daarna gaan we terug in de tijd met Ace of Base met All That She Wants. En mijn naam is...
1: Stevast, de allereerste plaat, exclusief bij Ria op de woensdagmiddag. Dit is de nummer 1 in de Nederlandse top 40. Klaar, klaar, klaar.

Na bijna 2 jaar verbouwen is het zover. Zonnekamp in Steenwijk is compleet vernieuwd. De woonzorglocatie van Noorderboog is veranderd in een lichte, ruime en duurzame plek. Waar wonen, zorg en ontmoeting samenkomen. Om belangstellende kennis te laten maken met het vernieuwde gebouw houdt Zonnekamp op donderdag 28 mei, morgen dus, een open huis. Bezoekers zijn welkom van 2 uur 's middags tot 4 uur... en van 6 uur 's avonds tot 8 uur aan de Oorshoeve 1 in Steenwijk. En tijdens het open huis kunnen bezoekers onder meer een kijkje nemen op de nieuwe afdeling Schoener. Deze afdeling is op dat moment nog niet bewoond. De nieuwe bewoners nemen een week later hun intrek. Dat maakt het open huis een bijzondere kans om de compleet vernieuwde afdeling eenmalig vrij te bekijken. Ook andere delen van het gebouw zijn te bezichtigen. Zo kunnen bezoekers de nieuwe woon- en leefruimtes bekijken, een kijkje nemen in de buurtkamer en informatie krijgen over wonen in het verpleeghuis en in de aanleunwoningen. Daarnaast is er gelegenheid om meer te horen over werken en vrijwilligerswerk bij Zonnekamp. En nog niet alles is helemaal afgerond. In het centrale deel, de haven, wordt nog gewerkt aan de komst van een brasserie. Ook de tuin krijgt nog een nieuwe inrichting en beplanting. En toch is al goed te zien hoe Zonnekamp de afgelopen periode is veranderd in een moderne, gastvrije en toekomstgerichte woonomgeving. Medewerkers en vrijwilligers zijn tijdens het open huis aanwezig om bezoekers rond te leiden, vragen te beantwoorden en meer te vertellen over het wonen, werken en leven in Zonnekamp. Natuurlijk is er ook koffie, thee en iets lekkers. En dat alles dus donderdag, morgen dus 28 mei, van 2 tot 4 en van 6 tot 8. Locatie Zonnekamp op de Ooijershoeve 1. En iedereen is van harte welkom, zeggen ze, om binnen te lopen en het nieuwe Zonnekamp zelf te beleven. En wij gaan verder met de muziek en die is van Bruno Mars, Risk It All.

Suzanne en Freek met Halve Wegen. Ze zitten midden in hun mooie shows, hun concerten in het Gelredome in Arnhem. En ja, ze hebben er natuurlijk wel prachtig weer bij nu met al die shows. We wensen ze verder nog heel veel succes. Donderdag 18 juni gaan de hardlopers, wandelaars en fietsers in het kader van Tour du ALS de Mont Ventoux weer bedwingen. En ik heb de eer gehad om in 2019 samen met 6 fantastische mensen 4 dagen radio te mogen maken daar. Mont Ventoux Radio. Vanaf Village du Départ in Malucène. Alles bij elkaar heeft het een, voor mij tenminste, een onuitwisbare indruk achtergelaten. En ik zeg natuurlijk weer, het duurt nog 2 weken, maar toch al succes. Toppers. De editie waar ik bij was had als titelsong Armin van Buuren, This is What It Feels Like. En ja, als je dat lied hoort, dan doet het er toch weer wat. En dan ga je weer terug in je herinnering. Gelukkig is er dan ook weer een artiest die een mooi lied maakt. En dat heet Het Leven. En dat is van Matthijs Buwalda.

En de artiest van de maand, artiesten van de maand zijn de Dolly Dots. En ruim 40 jaar na het verschijnen van hun eerste hit Tell It All About Boys zijn de Dolly Dots terug, zeggen ze. Dat zeiden ze dus in 2021. Dan zijn ze terug met een gloednieuwe single Are You With Me. Een heerlijke nieuwe track en een feest van herkenning, zeggen ze. De single ging op 5 oktober 2021 in première bij Gerard Ekdom op Radio 10. En nu draaien wij hem in 2026. De Dolly Dots, Are You With Me?

Kensington met Living For. De atelierroute Weerribben-Wieden wordt het jaar voor de 15e keer georganiseerd door de Kunstkring Steenwijkerland en is door zijn laagdrempeligheid van loop gewoon eens even binnen een gemakkelijke en leuke manier voor de inwoners van Steenwijkerland. Maar ze zijn ook zeker voor bezoekers van elders om met kunst en de makers ervan in contact te komen. Voor de kunstenaars uit Steenwijkerland is deze atelierroute een goede gelegenheid hun naamsbekendheid te vergroten en hun werk en werkwijze te presenteren aan hun relaties en aan het grote publiek. En alles komt natuurlijk samen in het Cultuurhuis in Giethoorn, waarvoor ook een aantal beperkt aantal kunstenaars in aanmerking komen om daar te mogen deelnemen als gastkunstenaar. De hele maand oktober is er een expositie ingericht in het Cultuurhuis, waarvan van elke deelnemende kunstenaar één werk tentoongesteld staat. De kunstenaars staan daar zonder extra kosten. Het is voor het publiek een perfecte gelegenheid om een overzicht te krijgen van het werk van de deelnemers. En de officiële opening van de atelierroute en de expositie zal plaatsvinden op vrijdag 2 oktober om 19:30 s'avonds in het Cultuurhuis. En de opening zal worden verricht door burgemeester van de gemeente Steenwijkerland, de heer E. de Groot. En wil je meedoen als kunstenaar, dan kun je je aanmelden op www.atelierrouteweerribbenwieden.nl. Het inschrijfgeld is €40 en voor leden van de kunstkring is het €35. En de sluitingsdatum is 30 juni. Dus heb nog een dikke maand de tijd, 30 juni 2026. En wij gaan verder met eigenlijk een beetje een oorkruiper. Als je de titel eenmaal in je hoofd hebt, raak je hem niet meer kwijt. Het is wel een lekker lied trouwens. Teddy Swims met Mr. Know-It-All.

Never Alone van Two Brothers on the Fourth Floor. En ik heb nog een mooi berichtje. En dat ga ik eventjes voor u, aan u vertellen. Een leuke middag voor jonge mantelzorgers op 6 juni. En wat zijn jonge mantelzorgers? Dat zijn kinderen en jongeren tot en met 18... die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is... of een psychische aandoening heeft. En op zaterdagmiddag 6 juni organiseert mantelzorgnetwerk Steenwijkerland... een gezellige bijeenkomst voor jonge mantelzorgers. De afsluiting van het seizoen in de week van de jonge mantelzorger. Het wordt een gezellige dag van heerlijk spelen en lekkers... met natuurlijk tijd om bij te praten. De middag is voor kinderen in de basisschoolleeftijd... en het is dus op 6 juni van 1 tot 4 middags. Binnenhof in Paaslo zijn geen kosten aan verbonden... en de leeftijd is even kijken voor kinderen, wat zei ik al... van de basisschoolleeftijd. Moet wel even opgegeven worden en dat kan tot en met 4 juni. En wij gaan al zo langzamerhand toe naar het einde van het uurtje. Maar ik heb nog een paar lekkere platen klaarstaan. Onder andere de nieuwste van Dean Lewis Escape. Maar eerst Criss Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer. Zij hoort bij mij.

Escape van Dean Lewis. En we zijn toe aan de laatste twee platen van dit uurtje 12 uur show. De laatste is van Olivia Rodrigo met Drop Dead. En eerst nog Ruben Hillen met 20 Seconds. I've got

En tot zover weer de Ria at 12 uur show op deze woensdag de 27e mei. Te zeggen, geniet lekker van het weer nog, van het zonnetje. En eventueel de verdere programma's bij de Slos. Lekkere muziek. Ik zou zeggen, tot volgende week. Dan ben ik er weer met nieuwe muziek en nieuwe informatie. Bye bye.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim €10.000 aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. De Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim €10.000 aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Vanuit de kop van Overijssel is dit voor Steenwijkerland echt TV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim €10.000 aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. De Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

alweer bijeen. Daar moet op gedronken worden. Waarom liet je mij alleen? Jantje zag eens pruimen hangen. In een groen knollenland. Als het gras twee kontjes hoog is.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim €10.000 aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen. Goedemiddag.
4: Hallo, daar zijn we weer.
5: Countdown time.
6: Dit is de tipparade. Nieuw.
7: Heel goed, heel goed. Ah.

0: Everything you are about to hear in this radio show is true. The names have been changed to protect the innocent. Good heavens. Here's Bert Vanderland. The Tipperade.
1: Het is origineel het lijstje van 24 mei 1980. En wat voor jaargang was dat eigenlijk? Het was de 16e jaargang. Ik zal het even nakijken. Oh ja, we hebben een gedrukt exemplaar, want dat hoort er natuurlijk ook bij. De 16e jaargang uit die hele serie Top 40's. Hele lange Top 40 geschiedenis. En we hebben 9 nieuwe binnenkomers. En de hoogste nieuwe vinden we in het tweede uur op nummer 1. De allereerste hoorde je zojuist Jeff Lynne's hobbyproject. Nou ja, is een beetje uit de hand gelopen allemaal ook. ILO was het op nummer 30 met I'm Alive bij de film Xanadu. U weet wel.
2: Parade.

0: 29 en de tweede nieuwe binnenkomer eind mei 1980 in de Tipperate. De mannen van 10cc hadden er alles mee te maken, want Eric Stewart produceerde ook dit plaatje voor de heren die die ontdekten. Nieuw. En dan gaat het natuurlijk over op nummer 29, Sad Café met My Oh My. Dames, pas op, hij is erin, de house. Hier is op 28, Nico Haak.
1: Ik verlang naar het

0: De Nederlandse Tipraad met Bert van der Laan. Nieuw.
1: Geen idee of Nico Haaks tekst nog wel kan anno tegenwoordig. Want meisjes, pas op, het is weer zomer. En fluiten, dat kan niet meer natuurlijk. Hè. Wat nog wel kan, is normaal. Doe maar normaal, zeg.

Ja, dan ben je al aan het goed luisteren. Weet je tenminste naar welk programma je weer luistert. Trouwens, 30 plaatjes in deze tiplijst. Meestal is dat zo. En ze draaien ze alle 30 ook nog van het originele vinyl. Zojuist uit de Achterhoek, de band van Buzenberend. Oftewel, Benny Jolink, hè, op 27. Ik ben een kerel van Easer, ik ben een kerel van Soul en ik ben knettergek. Ja, toch?

0: Ja, ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat er een raar luchtje hangt hier in de studio. Het was de eerste plaat die steeg trouwens van 30 naar nummer 25. Madness, Nightboat to Caro.
1: Nummer 24.

0: zoveel liedjes geschreven over dames. Zeker als ze aan het strand zitten. En dit was er ook eentje. The Girls on the Beach werd gedaan door The Surfers.
1: Nummer 21.
2: Hi, I'm Robin Campbell from UB40. And here's another big reggae classic from UB40.

toch leuk, hè? Als de meneer van UB40, in dit geval Robin Campbell, zelf even langskomt om meteen een ander aan de luisteraars toe te voegen. UB40 met Food for Thought stond op nummer 22 op 24 mei. Uiteindelijk in 1980 in de tiprate van destijds. Stef vanaf 27. En ja, voor een beetje DJ die nog niet zo gek lang bezig is en niet helemaal op de hoogte is van de hitgeschiedenis. Er wordt nog wel eens vaak gegrepen naar het singeltje wat live is opgenomen van UB40. En ja, die kwam een paar jaar later. Dat werd wel een hit. Maar in dit geval, toen zaten de heren nog bij Graduate of zoiets. Sound Products bracht het uit in Nederland, geloof ik. En deze plaat, die werd gewoon in de studio opgenomen. Bleef dus hangen in de tipparade. Kun je je nauwelijks voorstellen, maar toch. Dit is een uiteindelijk klein hitje van Ben Kramer met een fijn trio uit Griekenland erbij. En die zingt over Alles is anders.

0: het trio Thessaloniki deed hij het. Het was natuurlijk Ben Kramer op nummer 20.
1: De tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Nou, ik heb ze niet op een rijtje, want het was nummer, 21. Dan toch maar eventjes een rundown geven van alle plaatjes die we gedraaid hebben. Van 26 dus omhoog naar 21. 21, dames en heren, Ben Kramer met Alles is Anders. Daarvoor van 27 naar 22, UB40, Food for Thought, de studioopname. En van 28 door naar 23 gestegen, de Surfers uit Nederland. Singeltje wat niet zo succesvol was dan de vorige twee. Girls on the Beach, zo heette die. De mannen van Catapult schreven dat. Turf, Crime of Passion draaiden we ook nog. Op nummer 24 steeg van 29 af. Leuke plaats, vrouw vergeet eigenlijk dat dingetje. Maar ja, wij hadden hem wel vanaf vinyl. En dan van 30 naar 25, Nightboat to Cairo van Madness. Je zult in de gaten hebben, ze gingen allemaal 5 plekjes omhoog. En dan de nieuwe binnenkomers van 26 door naar beneden naar nummer 30. 26, Solution, normaal op 27. 28 was Nico Haak, Sad Café op 29. En de allereerste in de show, ILO en I'm Alive op 30.
2: De tipparade.
1: Nummer 20.

0: 19.
1: De Nederlandse producties, ze komen sowieso heel vaak voorbij in deze Tip Parade. Nu bijvoorbeeld ook twee achter elkaar. Zojuist World at War, Dr. Pop op nummer 20 en dit is 19. Alweer een nieuwe in de lijst en die komt van Kayak, Periscope Live.
0: Nieuw.

0: 18.
1: Zojuist de stem van Edward Rekers. Leuk om nog een keer weer te horen. Fantastisch song die. Periscope Live. Het was 1981 en dit was een nieuwe binnenkomer in de tiplijst op...

dat zul je weten ook. Juist Rainbow, je weet wel van Ritchie Blackmore. Die deed dat na Deep Purple. En Roger Glover die produceerde dit All Night Long op nummer 17 van 22 gestegen trouwens. Dit is de laatste plaat in het eerste uurtje Tip Parade. Van 21 door naar nummer 16, Toto. En Tom Nox die schijnt ook mee te doen met 99's. Mooi.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim €10.000 aan contant geld. Medewerkers van Samsung, die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. De Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen. De Nederlandse tiptaal.
1: Nummer 15. Nieuw.

en zomer een nieuwe. Tenminste, dat vonden ze in 1980, hè. 24 mei van dat jaar 1980 kwam die binnen. Nieuw in de tiprate als eerste plaat in het tweede uurtje. Champagne, productie van Martin Duizel. Sugar was dat. Zometeen van 19 naar 14 gaat omhoog natuurlijk, hè. Want je ademt in en je ademt uit. Deed Kate Bush ook destijds in 1980. En goed ook, wat heet plaatjes tegen vijf plaatsen.

Er ontsnapt wat lucht uit de fietspomp. Tenminste, zo is het geluidje wat horen aan het eind van de single van Kate Bush. Hè. Het was de nummer 14 gestegen vanaf 19. Breathing, zo heette die. Zometeen nog een diepe zucht, maar ook Graham Gouldman en Love's Not For Me. Voor wie?

0: vierde deel van 10cc. Graham Goodman, schrijver van heel veel hits, ook uit de jaren 60 van Herman's Hermits.
1: De tipparade.
0: The Yardbirds, weet ik veel wat hij allemaal niet meer schreef. Het is gigantisch wat hij bij elkaar heeft gepend. En ook dit plaatje deed hij. De opvolger van, dat was Sunburn natuurlijk, Love's Not For Me. Werd net geen hit in 1980.

0: de Nederlandse tipper aan.
1: Elf. Les 623 uit de cursus tactisch socializen. Oftewel, you'll always find me in the kitchen at parties. Lekker ook, hè? Op nummer 12 was het natuurlijk Jonah Louis. Wat hebben we nu? Oh ja, een nieuwe. Hier is Roxy Music.
2: Nieuw.

0: was al lang weg bij de club. Hè. Toen werd het geluid ook een beetje commerciëler. De leiding lag toen in handen van de zanger van het geheel. Oftewel Roxy Music op nummer 11. Nieuw met Over You. En een overzicht komt eraan.
1: De tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Wel zeker. We beginnen met nummer 20, eindigen zo met 11. Onder het motto, ik doe het is zoals het eigenlijk ook bedoeld is. Uit het vorige uur begonnen wij met nummer 20. World at War, Dr. Pop steeg 5 plekjes vanaf 25. En 19 was een nieuwe. Een van de 9 nieuwe kwam van Kayak Periscope Live. Van 23 naar 18, I Wanna See You Now van de Leon Haynes Band. Fraaie plaat, bijna vergeten. En Rainbow vonden we op nummer 17 van 22 omhoog met All Night Long. Van 21 naar 16, de laatste uit het vorige uur, 99 van Toto. En op 15 alweer een nieuwe Shoo Shoo Sugar. De eerste in dit uurtje kwam van Champagne. Breathing van Kate Bush in en uit van 19 naar nummer 14. En op nummer 13 gestegen vanaf 24 ging hard omhoog. Net geen hit uiteindelijk voor Graham Gouldman, Love's Not For Me. Jonah Louis, die vrat zojuist een baagje lekker vol in de keuken. Van 16 naar 12 gestegen. En op 11 vonden we dus alweer een nieuwe van Roxy Music. En die heette Over You. En zometeen op nummer 10. Dames, heren, wapperen met de armen, want het is tijd voor de vogeltjesdans.
1: Bert van der Laan, een stukje paradijs.

0: plaatjes afgelopen. Tenminste, dat denken veel luisteraars van deze tipraad. Ook van 15 naar nummer 10, de elektronica's en de vogeltjesdans. Een geliefd nummer op feestjes. Zeker als er wat drank in de mensen geschonken is. En ja, toen ging het verhaal. Goh, wat is dat toch een leuk plaatje. Wat hebben ze er leuk bedacht? Nou, het was helemaal niet origineel. Wel, nee, gewoon gejat. Beetje versneld en zo. Chip Chip hoor je nu. Dat was het origineel. In 1974 uitgebracht door een bandje genaamd The Invaders.
1: Dit is de tipparade.
0: 9. Wij zetten de lijst gewoon voort. Net alsof er niks gebeurd is. Met een bandje wat één plekje stijgt. Niet bepaald hard. Uiteindelijk was de top 40 dan ook net een brug te ver voor Donna Linton, want daar gaat het over. Hartstikke mooie plaat. Productie van Gerard Stellaert. Straks komt er nog één trouwens. Let the Curtain Fall.

8. Op weg naar de Urban Heroes, Not Another World War. Toch wel een actueel plaatje, anno tegenwoordig. Dat plaatje vinden we trouwens op nummer 7, staat van 13. Maar voorlopig eerst deze band met Peter Wolff als leadzanger. De bekendste meneer van de Jay Giles Band. En Jay Giles zelfs was gitarist. Hier is...

0: Hitparade van toen. Met Bert van der Laan.
1: En de band van Evert Nieuwstede. Grote toekomstfeste toegedacht. Not Another World War, de Urban Heroes. Deze meneer komt origineel uit, jawel, Procol Harum. En zijn naam is Matthew Fisher.
2: Nummer 6.

maandag is natuurlijk de logische vraag, denk ik dan meteen. Maar ja, ik ben een beetje verknipt. Ja, toch? De Nijs, met een hele mooie plaat waarvan iedereen dacht van mannen wordt een dikke hit. Steeg ook van nummer 17 naar nummer 4. Maar uiteindelijk zou die pas jaren later met Banger Hart op nummer 1 terechtkomen. Ja, SNL Pace die verkochten dan natuurlijk wel goed, hè. Hier is Jimmy Ruffin. Een

0: En zo ineens was er in 1980 de band van John Watts. Hoorde je ook nog even wat zeggen? Fischer Z of Fischer Z, wat hij wil.
1: De tipparade heeft ze allemaal op een rijtje.
0: Wel zeker, laten wij eens een overzicht geven naar deze nummer 2. Laten we voor de aardigheid maar eens beginnen met de nummer 10. Waarom ook niet, hè? De Vogeltjesdans van 15 omhoog, de Elektronica's en Donna Linton steeg van 10 naar nummer 9. Redelijk kansloos voor een hele hoge top 40 notering dus. Met Let the Curtain Fall. Van 11 naar 8 kwam het ook niet halen tot in de top 40. De Jay Giles Band met Comeback. Later zouden we er nog veel van ze horen. Met een centerfold en meer van dat soort dingen. De Urban Heroes daarna met Not Another World War van 13 door naar nummer 7. En op nummer 6 vonden we Dan Hartman, Relight My Fire.
2: Oh ja? Ja.
0: Zo snel, want we hebben nog een paar plaatjes te gaan. Namelijk van 17 naar 4. Flink omhoog dus, Rob de Nijs met Zondag. Dan op nummer 3, Hold On To My Love. Ex-Motownster Jimmy Ruffin, ook één plekje omhoog. En So Long van Fischer Z, zojuist op nummer

0: de alarmschijf van destijds, 24 mei 1980. Hij hield van dames, hij hield van auto's, oftewel Albert West. Hij kwam uit Rosmalen. Is hij niet het autotron? Ja toch? Dit was meteen het laatste plaatje. Ik dank je voor het luisteren en zeg graag tot de volgende tiplijst van toen.
1: Zoals een beroemd generale zei, ik zal terugkeren.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Wold Promenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim €10.000 aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Wold Promenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.
4: Elke zaterdag de hits en hun verhaal. Dit is Backwards met André van Dekken.

Een hele goede avond en welkom bij de 1672e uitzending alweer van Backwoods. En ja, het is geen verrassing meer natuurlijk. Mei 1971 staat nog zeker centraal. Allereerst Bert van der Laan eventjes bedanken. Dit keer kwam hij keurig uit natuurlijk met zijn plaatjes. En wat voor plaatjes trouwens. Prachtige plaatjes uit 1980. En wij gaan dan 9 jaar nog eventjes weer verder terug. Straks natuurlijk de top 40. We hebben de live-opnamen. We gaan de gebeurtenissen doen. We gaan televisie kijken met een programma waarvan ik zelf in ieder geval niet wist dat het erop was. Maar ik moet heel eerlijk zeggen, 1971 hadden wij in ieder geval nog geen televisie. En ja, wij bereiden ons een beetje voor op Pinksteren. Daarover straks meer. Want we gaan eerst even kijken naar de top 40. Waarop nummer 1, 2 en 3... Underneath the Blanket Go van Gilbert O'Sullivan staan. Brown Sugar van The Rolling Stones. En Soldier's Prayer van Oscar Harris en The Twinkle Stars. Nou, Gilbert O'Sullivan hebben we vorige week al gedraaid. Dus het is heel simpel. We beginnen gewoon met deze plaat.

Tja, mooie plaat hoor, van Oscar Harris en de Twinkle Stars en Soldier Sprayer. De plaat die ging van 5 naar nummertje 3. Oscar Harris kwam in 1963 van Suriname naar Nederland. En 2 jaar later kwam hij bij de Twinkle Stars, een vanuit Amsterdam opererende Surinaamse band. Liedzanger Billy Jones verliet na het grote succes de groep in 1972. En in 1973 besloot Oscar Harris om hetzelfde te doen. Hij verliet de groep, want hij wou een solo-carrière beginnen. Oscar Harris, hij is inmiddels 82 jaar en zijn 80ste verjaardag werd gevierd in het Concertgebouw in Amsterdam. En de eerste plaat was natuurlijk Brown Sugar van de Rolling Stones. Die plaat die ging van 4 naar nummertje 2. Afkomstig van Sticky Fingers, waar we vorige week nog Wild Horses van draaiden. Het nummer was al in 1969 geschreven, maar kwam veel later uit vanwege de juridische problemen die men had met hun voormalig platenlabel. En natuurlijk Brown Sugar, dan hoor je die prachtige sax, hoor je natuurlijk scheuren. Wie was dat eigenlijk? Heel simpel, dat was Bobby Keys. De man die heeft heel veel sessiewerk gedaan. Voor natuurlijk de Stones, maar ook voor Lynyrd Skynyrd, voor George Harrison, John Lennon, Eric Clapton en Joe Cocker. En zo kan ik nog wel eventjes doorgaan. Helaas, hij leeft niet meer. Hij is overleden op 2 december 2014. En toen was hij net geen 81 jaar. Goed, we hebben nog één plaat en ik zei het al. Ja, het is morgen Pinkster natuurlijk. En er stond in 1971 ook wel een beetje een aparte plaat in de hitlijsten. Hoewel, apart is ook niet helemaal waar. Ik heb het over Waarheen Waarvoor van Mieke Telkamp en de High Five. Het bleef weliswaar op 8 staan in de 9e week. Maar het zou haar eerste gouden plaat worden. De High Five stond onder leiding van Harry de Groot. En de melodie is natuurlijk van Amazing Grace. Ze werd in 1953 al bekend met Here in My Heart, een lied dat in 1952 door El Martino werd gezongen. Daarna had ze succes met nummers als Nooit op Zondag en Eb en Vloed. Ook had ze succes in West-Duitsland met als grootste hit Prego, Prego, Gondoliere. En in 1971 vierde zij het comeback met dit nummer. En dan denk ik bij mezelf, ach, het is toch morgen Pinksteren? Dan zou ik zeggen,

Ja, als het goed is, dan is ze er zelf achter gekomen. Want zij is overleden op 20 oktober 2016. En toen was ze 82 jaar. Goed, we gaan naar de gebeurtenissen toe. Dit was natuurlijk Mieke Telkamp. Dat hoef ik eigenlijk niet meer te zeggen natuurlijk. En waarheen, waarvoor. Alleen, ik moet wel even vermelden natuurlijk dat het samen met de High Five was. Goed, Dagblad De Tijd. Die staat aan de rand van de afgrond. Voor de 70 journalisten en tientallen administratieve medewerkers dreigt ontslag. De Tijd was van 1845 tot 1974 een Nederlands-katholiek dagblad. In 1971 werd de stichting Vrienden van de Tijd opgericht en zij zorgden voor de nodige adempauze. Maar in 1974 viel daadwerkelijk het doek. Ook wilde men meer opinie en minder nieuws, maar het mocht niet meer baten. Het werd vervolgens een weekblad en in 1990 werd het overgenomen door de Haagse Post, oftewel HP De Tijd. En in de krant ook de namen van de nieuw beëdigde noordelijke leden van de Tweede Kamer. En wat opviel was dat zij er niet alleen met naam, maar ook met adres en telefoonnummer in stonden. Onder het mom van, en dat stond letterlijk in de krant, hebt u dus problemen, aarzelt dan niet om hen lastig te vallen. Relus ter Beek bijvoorbeeld, hij woonde aan de Troelstralaan 43 in Coevorden. En Teun Tolman, die zat namens de CHU in de Tweede Kamer en woonde aan de Hoofdweg 53 te Oldeholt-Paden. En zag er zo mooi, stond er achter Post Wolvega. Jawel. Nou, dan gaan we het even hebben over Willem Drees. Oftewel Drees senior, of moet ik zeggen vadertje Drees. Hij zorgt voor opschudding in Den Haag. Want in mei 1971 heeft hij het lidmaatschap van zijn geliefde Partij van de Arbeid opgezegd. Alleen, hij stapte niet over naar DS70. Dat had men wel verwacht. Dat stond ook allemaal in de kranten. Hij zal wel naar DS70 gaan. Dat was dus niet zo. DS70, daar was zijn zoon fractievoorzitter. Het was overigens geen verrassing, want hij had zijn echtgenote per volmacht al laten stemmen. Maar na twee gesprekken met Joop den Uyl was de breuk definitief. Hij keerde zich tegen de samenwerking met D66 en de PPR en de zogenaamde pakakkoorden. Die zorgden ervoor dat de Partij van de Arbeid zijn identiteit op bepaalde terreinen verloor. Ook van Nieuw Links moest hij niets hebben. Nieuw Links bestond onder andere uit de toen prominente Partij van de Arbeiders Jan Nagel, Han Lammers, André van der Lauw, Hans van den Doel, Max van den Berg en Marcel van Dam. Drees achter de koers die Nieuw Links inzette te radicaal, niet realistisch en spilziek. En het laatste kon hij weten, want Drees senior stond erom bekend dat hij heel erg zuinig leefde. Daarnaast was hij geheel onthouder. Bij een galadiner kreeg hij dan ook druivensap. Misschien dat hij daarom de hoge leeftijd van 101 jaar heeft behaald. Ja, het kan verkeren in backwards natuurlijk, hè, want het is mei 1971. We hebben net Mieke Telkamp gehad. En nu gaan we rampen stampen met Uriah Heep.

Tja, wat een malle jongen natuurlijk. Heb je prachtige Pinksterdagen. Het is hartje zomer, om het zo maar te zeggen. Lekker warm. En dan gaat hij rijden zonder storm draaien. Nou goed, het is natuurlijk het iconisch album van The Doors... wat uitkwam op 19 april 1971. En het laatste album waarop Jim Morrison te horen is... nadat hij dood werd gevonden in de badkuip op 3 juli 1971. Maar Riders on the Storm is voor mij ook altijd Ray Manzarek. Want de man wordt eigenlijk een beetje achterzijde gesteld. Van Jim Morrison natuurlijk. Maar hij kan zo heerlijk rammen op die piano. En dat kon je goed horen op Riders on the Storm. En daarvoor Tears in My Eyes. Ook alweer zo'n iconisch LP van Uriah Heep. En dat album dat was Look at Yourself. Wat uitkwam in september 1971. Het was zijn derde LP en wat opviel was de hoes bedacht door gitarist Mick Box. De originele hoes van de LP bestond uit één enkele hoes met een uitgesneden opening aan de voorkant... waardoor een reflecterende folie, oftewel een spiegel, zichtbaar was... die een vervormd beeld gaf van de persoon die ernaar keek. De LP zelf zat in een stevige kartonnen binnenhoes, compleet met songteksten. En zoals gezegd, je hoorde Tears in My Eyes. We gaan televisie kijken en op de televisie onder andere de tekenfilm Felix the Cat, oftewel Felix de Kat. Top op, en dat was toen nog maar een half uurtje. Peyton Place, heel lang gedraaid. En de Andy Williams Show. En toen hadden we voor de kinderen ook nog de serie De Schat van het Kasteel zonder naam. Ik moet heel eerlijk zeggen, zelf kende ik het niet. Ik heb het eens even gekeken. En het is best wel aardig trouwens hoor. Het was een achtdelige serie uitgezonden door de AVRO. De officiële titel luidde Les Galapliats, oftewel De Vagebonden. En het gaat over Jean-Loup Grenier uit Parijs... die naar een vakantiekamp in de Belgische Ardennen moet. Daar ontmoet hij en zijn clubgenoten een professor... die een raadselachtige perkament in zijn bezit heeft... waarop aanwijzingen staan over een goudschat... die in de buurt van het kamp verstopt zou zijn. De schat zou daar in 1307 verborgen zijn... door een van de laatste leden van de Tempeliers... een geestelijke ridderorde uit de middeleeuwen. Dan Brown die kan er een boekje over schrijven. De professor heeft zelf al onderzoek gedaan, maar is daarbij geblesseerd geraakt... en vraagt nu aan de club om hem te helpen naar de schat te zoeken. De club die besluit zich op te splitsen in groepen... en een spannende zoektocht begint die voert langs kastelen, ruïnes en onderaardse grotten. Al snel wordt duidelijk dat er meer mensen op de hoogte zijn van de verborgen schat... en hierdoor wordt de speurtocht ook een race tegen de klok die gevaarlijk is. Deze spannende avonturenserie werd op verschillende locaties gefilmd in België... onder andere in de grotten van Han. Voor het kasteel werden twee kastelen gebruikt. Château Veve in Celles voor de buitenopnamen... en kasteel Beersel vlakbij Brussel voor de binnenopnamen. En de muziek die is van Roger Morris. Met andere woorden, je krijgt van mij titelstukken van inderdaad... het kasteel waar dan een schat verborgen is.

0: André van Dekken en Backwards.
1: Wat gebeurt er als ik op dit knopje druk?
2: Oké, de andere knopje.

Ja, inderdaad, er mag geapplaudisseerd worden voor Never Before van Deep Purple. Het kwam uit in 1972 als singeltje. Maar dit is een live-opname die in feite in december 1971 is gespeeld. Want het was toen namelijk ook tijdens de opname van Machine Head. Die LP, daar gaat het dan ook over. Dan hebben ze dit nummer live gespeeld. Goed, zoals gezegd, Machine Head kwam toen uit ergens in 1972. En dit was de eerste single die in ieder geval ook werd uitgebracht van dit album. Het zou uiteindelijk op de 35e plaats in de Britse hitlijsten landen. En in Nederland ja, deed het eigenlijk niet zo heel erg veel. Het wordt weinig live gespeeld trouwens. Daarom is deze opname eigenlijk wel een klein beetje uniek. En ook de Allman Brothers kennen we natuurlijk allemaal. Statesboro Blues, een oud nummer van Blind Willie McTell. Het is het eerste live album van deze band, geproduceerd door Tom Dowd. En ze spelen drie avonden in maart. Twee daarvan die werden gebruikt voor de live LP at Fillmore East. En dat betekende de artistieke en commerciële doorbraak van de band, waardoor hun bekendheid snel toenam en ze een nieuwe schare fans wonnen. Goed, we gaan naar de gebeurtenissen toe, want er gebeurde natuurlijk nog wel het een en het ander. In het noordoosten van Joegoslavië bijvoorbeeld, op het vliegveld Rijkja, is een Russische Tupolev neergestort. Ze waren op weg naar hun vakantiebestemming. 72 Britten en 6 Joegoslaven kwamen om, 5 bemanningsleden die overleefden de crash, en het Russisch toestel verloor plotseling hoogte, raakte het met het onderstel de grond en vloog in brand. De bemanning kwam er goed van af omdat de snuit van het vliegtuig eraf werd gerukt, waardoor zij behoed werden voor de brand. Het toestel was 2 maanden uit en was van Gatwick naar Londen vertrokken. Of het was 2 maanden oud, moet het natuurlijk zijn. Soms typ ik eens even te snel. Linkse extremisten in Turkije zijn verantwoordelijk voor de ontvoering van een aantal hooggeplaatste Amerikaanse militairen. Ze hadden ook verschillende banken beroofd en talloze bedrijven en scholen gebombardeerd. Op 23 april 1971 werd in Turkije de staat van beleg afgekondigd, maar het kon niet verhinderen dat op maandag 17 mei 1971 Efraim Elrom, de toenmalige Israëlische consul-generaal, ontvoerd werd door militanten van het Volksbevrijdingsfront van Turkije. Deze marxistische, leninistische

0: De groepering ontvoerde de diplomaat toen hij terugkeerde naar zijn appartement voor lunch. Nadat hij zich had verzet, sloegen ze hem en droegen hem gewikkeld in een laken naar een wachtende auto. De ontvoerders eisten de vrijlating van de gevangen genomen revolutionaire militanten in ruil voor zijn vrijlating. De Turkse regering weigerde dit verzoek en zette een massale arrestatiegolf in gang van prominente linkse activisten. Een daaropvolgende avondklok en een huiszoeking in Istanbul die bespoedigden de moord op Elrom, wiens lichaam 5 dagen later op zondag 23 mei werd gevonden in een appartement in Istanbul met 3 kogelwonden in zijn hoofd. En in de krant ook het bericht dat Olaf Palme streng wordt bewaakt na het dreigement dat hij vermoord zou worden. Zelfs datum en tijdstip werden genoemd in de brieven. Olaf Palme was de 26e premier van Zweden in de periode 1969 tot en met 1976. In die periode had hij zware kritiek op de rol van Amerika in de Vietnamoorlog. Kritiek had hij ook op de politieke staat, of de politiek van de staat Israël met betrekking tot de Palestijnen, toen al dus. En zo vergeleek hij de behandeling van Palestijnse kinderen door dat land met die van Joodse kinderen door het Nazi-regime in Duitsland. Allemaal Olaf Palme, hè? Ook strijdt hij tegen de aanwas van nucleaire wapens, de apartheid in Zuid-Afrika en de financiële malaise in Afrika. Om te laten zien dat hij welwillend stond tegenover iedereen in de wereld, ging hij in debat met onder andere Fidel Castro. Vanaf 1982 begon hij aan zijn tweede termijn, totdat hij daadwerkelijk werd doodgeschoten op 28 februari 1986. Olaf Palme dus in 1971 al in het nieuws. Ja, en na de nieuwsfeiten hebben we natuurlijk het It Was 25 Years Ago, oftewel 1946. Dan gaan we eens even hebben over Bing Crosby en de Jesters. Het lied dateert van 1889 en werd als act uitgevoerd door William Ashcroft. Het lied wordt geassocieerd met Ierland en wordt vaak gezongen op St. Patrick's Day in de Verenigde Staten en aan het einde van de rust in het Tottenham Hotspur Stadium. Bing Crosby die nam het op 6 december 1945 en het werd begin januari een top 10 hit. Ik heb het dan over McNamara's Band. Hier is Bing Crosby samen met de Jesters.
1: My name is McNamara, I'm the leader of the band. Although we're few in numbers, we're the finest in the land. We play at wakes and weddings and at every fancy ball. And when we played a funeral,

0: Blijf het een van de fantastische bands vinden die Nederland rijk was. Unit Gloria en The Leader. Ze hadden het zwaar trouwens, want Robert Long die vertrok in 1971. En Unit Gloria was vooral een singlegroep. Dit nummer stond bijvoorbeeld dan ook niet op een LP. In 1971 brachten ze wel een tweede LP uit, Ultrajectum. Goed, Unit Gloria hebben we gehad. We hebben nog eentje, The Gloomies, een rock'n'roll band uit Berlijn. Het lied wat je gaat horen, I'm a Bum, dat gaat over een zorgeloze zanger die lui aan de kant van de rivier zit te genieten en zich niet stoort aan de wereld om zich heen. Nou, dat lijkt mij een hele goede voor in ieder geval de Pinksterdagen en voor al die ellende die we over ons heen krijgen gestort. Ik zou zeggen, tot volgende week. Dan gaan we weer terug naar de 70s. En daarvoor hebben we zo'n heel klein kereltje die zegt...
1: Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer met Backwards met André van Dekken.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS... Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim €10.000 aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. De Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter omdat zij niets extra's krijgen. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
2: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: Een goedemorgen. Het is zaterdag 23 mei van het jaar 2026. Van harte welkom bij Kopwijzer. Wij zijn bij u tot 12 uur. Ik geef u de onderwerpen tot 11 uur. We gaan met Randy Leper praten over het dorpspark in Willemsoord, wat eraan zit te komen. Waar dat is en hoe dat precies zo komt, dat horen we straks van hem. Aandacht voor de havendagen in Vollenhoven, die dit weekend zijn, dit Pinksterweekend, tussendoor het lokale nieuws. En onze eerste gast is Jantina Drijfhout. Ze zit al tegenover me. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Fractievoorzitter van de ChristenUnie Steenwijkerland. Bijzondere tijden in afwachting van de te vormen coalitie. Je hoort her en der uit het land berichten van ja, daar is het geklapt, daar is het geklapt. Hoe schat jij in dat het in Steenwijkerland af zal lopen?
1: Ik denk dat dat er in Steenwijkerland binnenkort echt wel meer informatie, nieuws komt over een coalitie. Er zijn natuurlijk 4 partijen in onderhandeling op dit moment. Ik vind het niet mijn plek om daarover allerlei dingen te zeggen over wat ik daarvan wel gehoord heb. Het is hun planning en hun programma. Maar wat ik wel kan zeggen is dat we de coalitiepartijen, die zijn dus met elkaar in gesprek over wat ze willen bereiken de komende 4 jaar. Mm-hmm. En ze hebben afgelopen week de andere oppositiepartijen uitgenodigd om met hen mee te praten, om ook input te geven voor het coalitieprogramma. Dus we hebben de eerste contouren al gezien. En we hebben daar al op wat op mogen reageren.
0: Oh ja, dat was niet de bijeenkomst waar jullie allemaal kwamen. Dat was via internet of zo.
1: Nee. Dat was gewoon bij wijze van met de benen op tafel. Mm-hmm. Maar een sessie om langs borden te lopen en je input te geven. Daar hebben we ook om gevraagd. Hè. Dat heeft de informateur ook aangegeven. Van hoe ga je nou coalitie en oppositie ook met elkaar verbinden? En hoe hoor je elkaar ook? Dit is een van de manieren waarop ze al even in het voortraject met ons in gesprek zijn geweest. Dus een hele mooie vorm. Maar dat weerhoudt hun er uiteraard niet van om een eigen coalitieprogramma te schrijven. Waar we uiteraard ook weer op kunnen reageren. En op het moment dat daar iets in staat wat niet in de lijn ligt, wat de ChristenUnie graag zou willen, dan gaan we dat natuurlijk ook in vergaderingen helder.
0: Ja, maar dit allemaal zo beluisterend, is het heel aannemelijk dat het doorgaat.
1: Ik ga er gewoon vanuit. Ja, misschien dat er nog hete hangijzen zijn die wij niet kennen. Maar Steenwijkerland staat er natuurlijk wel bekend om. En dat is in het voortraject ook al veel vaker gezegd door alle partijen. Alle partijen kunnen op een of andere manier wel tot een samenwerking komen. Ook al is er heel veel diversiteit. Volgens mij was Jeroen Verduijvoorde van de VVD die nog in een van de vergaderingen zei, eigenlijk was de vorige coalitiesamenstelling was ook wel een hele bijzondere als je kijkt. Een lokale partij, christelijke partij, een conservatieve of een rechtsere partij. En dan nog de PvdA erbij. Dat is ook een samenstelling waarvan je niet altijd zou zeggen dat dat
0: dat in de rest van Nederland minder voorkomt, laten we het zo zeggen.
1: Of landelijk, zeg maar. Ja. Maar op gemeentelijke politiek kun je heel ver altijd met elkaar komen. Ja. En we zijn in Steenwijkerland natuurlijk ook gewoon gewend dat het ook een stukje geven en nemen is als je met elkaar wil samenwerken. Maar er waren natuurlijk heel veel mogelijkheden en samenwerking gewoon mogelijk.
0: Ja, zeker. Zeker. Dus we wachten het af. Maar de kans dat het doorgaat met de partijen die nu aan het praten zijn met elkaar, die is vrij groot.
1: Ik ga er wel van uit dat ze daar op dit moment goed met elkaar in gesprek zijn.
0: Welke dingen heb je namens ChristenUnie nog toegevoegd aan de borden en de quotes die daar waren? Dat je zegt van, daar wil ik toch echt als ChristenUnie nog heel graag een schepje bovenop.
1: Ja, ik vind me nu even een repeterende plaat. Omdat ik hem de laatste jaren heel vaak genoemd heb. En ook toen de informateur kwam met zijn voorstel. Maar voor de ChristenUnie is in ieder geval hartstikke belangrijk dat we een goed sociaal beleid hebben. Armoede minima beleid, dat hebben we nu op 130% staan. Dat willen wij echt behouden. Nou, ik heb in de vergadering een paar weken geleden ook al aangegeven dat ik dat in meerdere gespreksverslagen met de informateur ook heb zien terugkomen. Dus ik heb toen al gekscherend gezegd van, volgens mij hebben we die al binnen. Ook even om te prikkelen, zeg maar. Ja. Dat is een van de dingen die wij erg belangrijk vinden. Maar blijven investeren. Blijven investeren ook in scholen. De unielocatie vinden we heel belangrijk. nieuwe woonwijken, maar ook de unilocatie en nieuwe scholen. Bijvoorbeeld in Sint-Jansklooster komt een nieuwe basisschool met twee scholen. Ja, dat vinden wij ontzettend belangrijk, dat je daar goed naar de verkeerssituatie kijkt en dat je echt de fietser of de wandelaar daar echt centraal zet. En als je nieuwe woonwijken maakt, dat je ook echt goed gaat nadenken van hoe kun je nou slim een fietser zo snel mogelijk dan in de binnenstad krijgen. Dat hij niet allerlei omwegen hoeft te doen. Dat je met een auto dan allerlei omwegen moet maken.
0: Ja,
1: prima. Maar dat je voor de fietser gewoon hele slimme verbindingen maakt. Tussen wijken, tussen kernen. Dat vinden we heel belangrijk. En waar we het ook al over gehad hebben is het museum. De plannen voor het museum en voor de bibliotheek op de markt. Daarvan hebben wij ook in ons verkiezingsprogramma aangegeven van het is wel een hele kostbaar idee om een groot museum te maken in de spijkervetstallen. Mm-hmm. En dan een bibliotheek aan de markt. Terwijl wij echt zorgen hebben over, is die dan nog wel bereikbaar voor iedereen? En welke kosten gaan daar dan nog mee gemoeid? Dus eigenlijk hebben we ook al in het verkiezingsprogramma aangegeven van, je zou weer terug moeten naar de tekentafel om te kijken of je naar een ander plan kunt komen. En echt nog wel even kritisch kijken of de bibliotheek daar op een goede plek zit. Ik zou het echt heel mooi vinden. Hè? Je hebt heel veel steden waar de bibliotheek in de binnenstad zit.
0: Ja.
1: Met allerlei koffiehoekjes erbij. Je kunt een vergadering. Hartstikke mooi als dat kan. Maar ik vind ook dat die echt goed bereikbaar moet zijn voor mensen die slechter te been zijn. Voor ouderen. Voor moeders met jonge kinderen. Of vaders. Nou, daar heb ik wel een zorgpunt op. Dus, maar aan de andere kant, we moeten ook iets met die panden aan de markt. Want ja, die zijn natuurlijk wel ontzettend mooi, ontzettend belangrijk. Dus dat we daar iets ook mee moeten doen, dat is ook wel duidelijk. Maar wat ons betreft, weer terug naar de tekentafel en weer een nieuw plan maken.
0: Mm-hmm, ja. Nou, met de CPB en de coalitie wordt er vast naar dat museum nog wel weer opnieuw naar de tekentafel gegaan. Want die zitten daar wat anders in dan de andere partijen.
1: Ja, maar je zag in de verkiezingen al wel ook een beetje dat er al wel wat geschoven op werd. Dus ik ben wel benieuwd met wat voor een uitspraak de coalitie dus komt als het gaat om dat plan.
0: Ja,
1: ja, ja, dat is wel een hele belangrijke.
0: Er is nog geen uitnodiging waarbij het coalitieakkoord gepresenteerd gaat worden. Want ik zit echt. Nee. Ik dacht van, nou ja, dat is komende week. Maar dat is niet zo, hè?
1: Formeel nog niet. Nee. Nee. Nee,
0: maar
1: nee, we hebben natuurlijk ook wel na de verkiezingen zaten er wat. Hebben we even. Er waren ook gemeenten die hadden al gelijk in de eerste week, twee dagen na de verkiezingen, al een duidingsdebat. Dat lag bij ons al een weekje later. Ze zijn nu met elkaar in gesprek. Dus, ja. Maar ik denk dat we binnenkort wel iets daarover gaan
0: horen. Ja, nou vooral, ik zag ook het afscheid van de wethouders.
1: Klopt.
0: Dat ik dacht van, oh, nou, voor die tijd. We gaan toch niet dan in een tussenliggende periode hebben zonder wethouder? Ja, het kan wat niet kan.
1: Ik denk dat dat heel goed afgestemd wordt.
0: Dat denk ik ook.
1: En afscheid betekent niet altijd nog formeel de laatste werkdag.
0: Nee, okay.
1: Dus dat is natuurlijk ook. Ja.
0: Nou, want dat is begin juni.
1: De afscheid van de wethouder, dat is volgende week. Nee, komende donderdag.
0: Oh, komende donderdag al. Ja. Ja, daar hebben mensen daar ook even op gewezen. Want het is best. Ja, je moet je wel opgeven.
1: Je moet
0: maar
1: je even aanmelden
0: iedereen,
1: in het gemeentehuis.
0: Iedereen is welkom.
1: Van Marcel Scheringa, onze wethouder natuurlijk. En Trein.
0: Ja, nou mooi. Nou ja, mooi. Ze willen allebei zelf niet meer. Dus wat dat er gaat, mooi.
1: Ja, na 8 jaar is het ook, denk ik, een logische keuze om nu weer andere keuzes te maken.
0: We hebben elkaar al eerder gesproken na de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. En nou, toen was je met een grote gezelschap. Alle partijen die deel hebben genomen, of een deel daarvan. Al geconstateerd natuurlijk dat jij alleen nu bent.
1: Ja.
0: Je hebt nog niet heel veel ervaring nu opgedaan. Want zo kort of zo lang is die tijd nou ook weer niet. Maar is het gevoelsmatig te doen? Of zeg je van, ik mis toch echt wel mensen?
1: Nou, gelukkig hebben we een hele mooie groep geformeerd al voor de verkiezingen. En daarom was het ook vond ik het enorm jammer dat we dus niet met twee zetels door zijn gegaan naar de verkiezingen. Omdat er echt mensen klaar stonden om raadslid te worden en burgerraadslid. Dat is nu nog steeds zo. Twee burgerraadsleden. Dus komende dinsdag is ook de beëdiging, de installatie van heel veel burgerraadsleden. Alle partijen mogen maximaal twee burgerraadsleden laten installeren. En dat doen wij ook. Dus wij hebben twee nieuwe burgerraadsleden... die ook nog bereid zijn eventueel in de raad te komen, zeg maar. En dan hebben we daarna ook nog mensen... die daar iets in willen betekenen. Dus we hebben heel veel achtervang. Ja. En we vergaderen dus ook met elkaar. We hebben dus ook echt met z'n allen steunfractievergaderingen. Dus daar zitten we ook echt met een man of acht. Dus alleen sta je er niet voor. En het voordeel vind ik voor mezelf wel... zelf 9 jaar ervaring als raadslid... en daarvoor nog als burgerraadslid... dan zit je er in je eentje wel anders... dan dat je
2: helemaal nieuw bent.
1: En dat nog niet hebt meegemaakt. Nee. Dus ik zit daar heel vertrouwd. En wat je ook zegt, van het is kort. We hebben net eigenlijk 1 vergaderronde gehad. Of misschien de 2e net, waar we nu in zitten. Ook het aantal stukken vanuit het college neemt natuurlijk iets af. Bepaalde stukken komen ook niet meer in deze periode. Nee. Dus ook dat is anders. En het is nu nog de overgang van de oude coalitie. En je weet dat de nieuwe partijen in onderhandeling zijn. Ja, daarna gaat hij gewoon los. Dat is... Ja.
0: Welke burgerraadsleden komen erin van de ChristenUnie?
1: Geert en Leonard. Die worden aankomende dinsdag beëdigd. Onze nummer 2 en nummer 3 op de lijst.
0: Ook nog, hebben jullie dan de verdeling qua portefeuille, zeg maar, dat Geert op... weet ik veel, op cultuur... Nee, ik verzin
1: ja, we hebben de beide heren en ik zelf hebben natuurlijk wel wat voorkeuren. Mm-hmm. Maar wij moeten dat nog even officieel maken. En het hangt ook wel een beetje af van welke stukken op de agenda staan. Want je kunt wel zeggen van, ik wil graag portefeuille X, zeg maar. Maar als daar nooit stukken van op de agenda komen... het is ook de bedoeling dat je als burgerraadslid gaat ervaren hoe het is... om in die kring om mee te praten met de besluiten... rondom Steenwijkerland. Dus dan kan het ook wel zo zijn dat we zeggen van nou, dan wisselen we wat portefeuille. Want je wil gewoon ook die ervaring hebben. Ja. Dat je de stukken voorbereidt en dat je in de politieke markt daarover ook je zegje kan doen. Dus ja, dat is altijd een beetje zoeken. Want sommige onderwerpen komen gewoon zo weinig terug. Ja.
0: Nee, dat is. Ja, nou, dat wachten we af. Wij zien ze vanzelf wel een keer voor de microfoon.
1: Ze willen ongetwijfeld hier een keer komen.
0: Ja, hier, maar ook tijdens de vergaderingen natuurlijk.
1: Geert is natuurlijk al een paar keer geweest met de debatten. Dus
0: Mooi. We gaan even onderbreken met een stukje muziek van Martin Garrix en Ed Sheeran.

0: We praten met Jantina Drijfhout, fractievoorzitter van de ChristenUnie Steenwijkerland. We hebben al een aantal zaken besproken, maar we gaan even naar de vergadering van aankomende dinsdag, waar de nieuwe burgerraadsleden worden geïnstalleerd. Twee ook namens de ChristenUnie. Wat op de agenda staat, je haalt het zelf tijdens de break eventjes aan, de ombudsfunctie. En wat houdt die precies in?
1: Ja, wij hebben al jaren geleden een ombudsfunctie ingesteld binnen onze gemeente. Dat was toen een ombudsfunctie sociaal domein. Dat was toen met al die wetswijzigingen en die hele stelselverandering. We zeiden, we vinden het belangrijk dat als inwoners ergens vastlopen in de gemeente op het sociaal domein, dat ze een onafhankelijk iemand kunnen benaderen.
0: Dat is een tijd lang lokaal. Die mevrouw geweest. Ja, ik ben de naam even kwijt.
1: Irma van Beek.
0: Ja.
1: Die heeft dat gedaan. Dus dat, want we vinden het ook heel belangrijk. We hebben het continu ook over vertrouwen in de overheid. En dat je dan als inwoner naar een onafhankelijk iemand kunt gaan om even te kijken, hey, wat is hier nou gebeurd? En klopt het? Of kan iemand mij verder helpen? En het is helemaal niet dat de ombudsfunctie dus juridisch kijkt of het klopt. Hè. Het is geen bezwaar in beroep. Maar wel met je meedenkt. En wat de vorige ombudsvrouw in dit geval ook bereikt heeft, is dat ze heel laagdrempelig ook mocht adviseren in de organisatie, in de gemeentelijke organisatie. Dus als hij wat dingen zag wat toch wel of gek liep, is gelopen in de communicatie, dan wel in processen, of dat het toch wel ingewikkeld was voor sommige inwoners om iets te ontvangen, dan kon zij ook in de organisatie met ambtenaren erover spreken. En ze rapporteerde ook altijd naar de raad wat ze had gedaan.
0: Zij is goed bevallen. Het
1: beviel goed.
0: Ja.
1: Ja. We zagen wel dat het aantal mensen die dus een beroep op haar deden, dat terugliep. Want zij, en daarmee geeft ook, dat is ook het succes geweest van de functie, zeg maar. Want zij heeft heel veel dingen geadviseerd om te veranderen. En ze gaf ook aan van, je ziet dus dat nu heel goed staat, maar er kwamen steeds meer andere vragen binnen. Dus niet alleen op sociaal domein, maar ook
0: precies
1: over ruimtelijke ordening. Maar ook multi-problematiek, zeg maar. Uh-huh. Dus wat diverse beleidsterreinen raakt, maar ook wat niet alleen de gemeente raakt, maar ook andere overheidsorganisaties. Nou, Irma van Beek is met pensioen gegaan en toen hebben we met elkaar erover gehad van, vinden we het belangrijk dat deze functie blijft? Misschien wel in een andere vorm. Nou, toen heeft de raad uitgesproken, ja, we vinden het belangrijk dat deze functie blijft. Dus er is nagedacht over hoe dan. Minder uur. En het wordt een bredere sociale ombudsfunctie.
0: Dit klinkt heel raar, hè? Minder uren, maar een bredere sociale functie.
1: Ja, omdat minder uren, omdat gewoon het aantal mensen dat een beroep daarop doet minder is.
0: Ja, maar als je het qua onderwerpen gaat verbreden,
1: ja,
0: in een ruimtelijke ordening.
1: Ja, maar dat werd al gedaan dus. Dat zat al in de oude, ja, in de oude functie ook.
0: Ja.
1: Dat die werden ook niet afgewezen. Als het een onderwerp was dat niet het sociaal domein raakte, was het niet dat je niet geholpen werd.
0: Nee.
1: Dus, maar goed, we hebben nu wel een wisseling gehad in de raad natuurlijk met een aantal nieuwe politieke partijen. Het ging nu over de invulling van de functie. Ja, en daarvan hebben nu toch ook een aantal partijen gezegd dat ze er eigenlijk geen voorstander van zijn. Nou, wij zijn nog steeds voorstander.
0: Van SEC, de ombudsman, vrouw, of de invulling ervan?
1: Nee, ook het feit dat we een ombudsfunctie in onze gemeente weer krijgen.
0: Oh.
1: Ja. En dat heeft ook mee te maken dat een gemeente ook een contract heeft met een nationale ombudsfunctie.
0: Mm-hmm.
1: Dus je zou kunnen zeggen en redeneren van, ja, dan gaat een inwoner daar toch heen. Ja, nou, daar ben ik dus echt, daar sta ik echt anders in.
0: Het laagdrempelige
1: is weg.
0: Ja.
1: De ingangen in het gemeentehuis is weg. De relatie met de raad om gerapporteerd te worden, dat is ook weg. En om nou naar een nationale ombudsfunctie te gaan voor iets wat heel lokaal speelt. Je moet al dan formeel een klacht hebben ingediend bij de gemeente, dat je bijvoorbeeld onjuist bejegend bent. Dus die klachtafhandeling moet al gedaan zijn voordat je überhaupt een beroep kunt doen op de nationale functie.
0: Nou, dat klinkt,
1: ja, en wij zeggen van, dat klinkt heel hoogdrempelig. Wie gaat dat doen, zeg maar? En het succes zat hem juist in die laagdrempeligheid. En dat willen wij behouden. Dus wij gaan ook echt voor dit voorstel stemmen.
0: Koppentellend nu?
1: Meerderheid gaat mee.
0: Okay.
1: Ja, aantal koppen weet ik even niet.
0: Nee, oké. Maar het zal ongetwijfeld wel doorgaan.
1: Ja, maar we hebben als raad natuurlijk eerder al uitgesproken dat we het wilden.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, je ziet met
0: maar
1: een wisseling.
0: Maar doordat je nu andere mensen
1: hebt, je hebt natuurlijk twee, drie nieuwe partijen.
0: Ja.
1: Dus.
0: Okay. Dat aanstaande dinsdagavond dus. Dat zal niet automatisch een hamerstuk worden. Er zullen nog wel wat dingetjes over gezegd worden door deze en gene. Tot slot, Jantina. Deze week kwam in het nieuws dat Stedelijk Land heeft besloten, de gemeente heeft besloten geen extra opvang voor asielzoekers te realiseren. In het verleden was nog een keer sprake van het zelf uitzoeken van de asielzoekers die deze kant op zouden komen, dat je daar nog enig zeggenschap over kwam. Dat is helemaal sowieso van tafel, want we doen het niet. Hoe staat ChristenUnie daarin?
1: Nou, we doen het niet. Dat is ook niet helemaal waar.
0: Geen extra.
1: Nee, oké. Nee. Nou, de ChristenUnie is heel duidelijk. Wij vinden, het is in de keten hartstikke misgegaan. Daardoor is het in Ter Apel ontzettend druk en vol. En we hebben daar allemaal, alle gemeenten hebben een verantwoordelijkheid erin om Ter Apel te ontlasten. Wij ook. Dat is het eerste. Wij hebben als gemeente bij het COA aangegeven dat wij hebben het Fletcher Hotel ingebracht als zijn een opvanglocatie. Ja. Daar heeft het COA nog steeds niet op gereageerd. Of in ieder geval niet aangenomen als aanbod. En we hebben natuurlijk ook wat breder in onze gemeente gekeken. Van zijn er ook andere plekken?
0: Op en we hebben het dan over extra plekken, hè? Want er worden al
1: En noodplekken.
0: Precies.
1: Ja, precies. Ja. Dus wij vinden echt dat we een verantwoordelijkheid hebben als gemeente om daar onze rol in te pakken. Maar het moet natuurlijk wel mogelijk zijn. En je moet ook ruimtes en gebouwen hebben waar dat kan. En wat ons betreft, op het moment dat die mogelijkheid er is, moeten we echt ons steentje bijdragen. Maar dat hebben we ook al gedaan door het aanbod over het Flesje Hotel. Mm. En die is ook nog niet ingevuld. Dus, en ondertussen moet landelijke politiek moet aan de slag om het in de keten echt nu voor elkaar te krijgen. Maar we kunnen onze ogen niet sluiten en zeggen dat moet landelijk maar oplossen, want het probleem is er nu. De uitdaging hebben we gewoon in Nederland. En die moeten we ook met elkaar aangaan. Dus we hebben gewoon op verschillende terreinen en verschillende overheidslagen hebben we gewoon iets te doen daarin.
0: Dus dat Fletcher Hotel, dat staat nog wel steeds.
1: Dat staat nog steeds, dat aanbod. Ja, ja. Ja.
0: Nou, afwachten hoe daar dan mee om wordt gegaan. Want nu landelijk is het een beetje nu. Stadskanaal helpt alleen maar Ter Apel uit de brand. Ja. En voor de rest doet Nederland niets.
1: Ik las vanochtend in de krant dat Amsterdam extra plekken beschikbaar stelde. Ja. Maar
0: er ging ook een kaartje rond met rood en groen. En dan rode gemeente die geen extra opvang deed. Daar was het thema klant was rood, hoor.
1: Ja, maar dat is dus niet. We hebben dus al een aanbod gedaan. Ja. En we hebben ook al diverse keren een noodopvang gedaan. Is het voldoende? Kan het meer? Ja, daar moeten we dus met z'n allen over hebben. Dat moet praktisch mogelijk zijn. Maar dat wij een verantwoordelijkheid hebben, ja, dat zeker. En ook al die andere gemeenten waar het rood is. Iedereen heeft er een verantwoordelijkheid in.
0: We wachten het af. We hopen er het beste van. Aanstaande dinsdag dus krijg jij gelegaliseerde hulp.
1: Ja, ja.
0: Die hulp die had je al. Maar dan worden de burgerraadsleden geïnstalleerd. Dat moet een goed gevoel zijn. En we wachten het coalitieakkoord waarover gesproken wordt. Daar moeten we nog even geduld voor hebben. Wie weet komt die van de week. We zien het wel.
1: Ja, nou.
0: Dankjewel. Een fijn zonnig weekend. Geniet ervan.
1: Dankjewel.
0: En volgende week weer aan de slag.
1: Helemaal goed. Hai.

0: Ik ben Dave Prins en dit is het lokale nieuws. De werkzaamheden rondom het Steenwerkerdiep zijn volop in uitvoering. Daarom is de weg tussen het Steenwerkerdiep en de Tuxeweg afgesloten. De winkels die aan het Steenwerkerdiep zitten zijn wel bereikbaar via de gedempte turfhaven die tijdelijk tweerichtingsverkeer is. De Tuxeweg wordt ook nog afgesloten en dat gebeurt op 15 juni tot en met 28 juni. In de nacht van 18 en 19 mei is de brandweer van de Oldenmarkt uitgerukt naar een brand aan de Veentjes. Even na 1 uur in de nacht werd de brandweer gealarmeerd en een paar minuten later kwam ook een waterwagen. De brand is mogelijk ontstaan door een oplader die in een bankstel zat. De schade aan de woning is groot, vooral vanwege rook en roet. De bewoners moesten de nacht ergens anders doorbrengen. Op 18 mei is een loods in Callenkote op last van de burgemeester voor 12 maanden gesloten. De burgemeester heeft dit besloten omdat in februari een drugslab werd gevonden. Een jaar eerder was er een drugslab in aanbouw gevonden. Burgemeester De Groot heeft deze beslissing genomen omdat hij een veilige leef- en woonomgeving wil en herhaling wil voorkomen. In Wolfga is er op 22 mei een fietser gewond geraakt tijdens het oversteken van een parkeerplaats aan de Tjerk Hiddenstraat werd de fietser te laat opgemerkt door een automobilist. Hulpdiensten kwamen ter plekke en één persoon werd nagekeken door het ambulancepersoneel en uiteindelijk vervoerd naar het ziekenhuis. En dit was het lokale nieuws.
1: Dit was RTV Slos met nieuws uit de regio.

0: Ik ben aangekomen van deze aan de stoel. Goedemiddag, goedemorgen.
1: Goedemorgen nog, hè? Ja, ja. Nog steeds.
0: Ja, we waren er al vroeg bij natuurlijk, hè? Dus we bedenken al dat het middag is. Het is lekker warm hier, hè?
1: Het is heerlijk warm. Het is goed toeven hier op Takerdien. Dus hij nog een tiedem, gewoon langs komen, niet te bang wezen. Vaker bij de bang, hè?
0: Ja, vaker wel, hè. Hey, maar daar gaan we het niet over hebben. Maar we gaan het hebben over volgende week natuurlijk, hè. Want daar ben jij de grootste organisator van het feest de Havendagen. En daar gaan we wat meer over te weten komen. Wanneer begint het allemaal, Anne?
1: Ja, volgende week vrijdagmiddag beginnen we met de Olde Mensentour. Dat is, daar gaan er de senioren uitvallen over. Die mogen zich opgeven om met de bustocht mee te doen. Dan krijgen ze tijdens de rit een hapje en een drankje. En op het einde een lekker broodje kroket. Maar sommige oudjes die zeggen nog steeds van, god, die bustocht, dat was zo mooi, want ik heb plekjes gezien, heb ik van mijn leven nog niet gezien. En die dames en die heren zijn ruim de 80 gepasseerd, dus hoe mooi kan dat wezen?
0: Ja, dat kan inderdaad heel mooi wezen. Hoe is dat tot stand gekomen? Hoe is dat bedacht?
1: Ja, nou, het was in het verleden al eens eerder georganiseerd geweest, maar goed, door organisatorische omstandigheden, vrijwilligers, financiën, is dat een beetje naar de achtergrond gedreven. Nou ja, zoals je weet hebben we sinds 3 jaar weer een nieuwe frisse commissie, die probeert de boel daar weer op gang te houden, op gang te krijgen en er weer wat leuks van te maken. Nou, de Olde Mensentour was tijdens de vergadering toch altijd wel weer een dingetje wat boven kwam drijven. Dus we hebben wat mensen buiten de commissie bereid gevonden om ons daarmee te helpen. Ik noem dan een Klaas Laske, die zijn schoonmoeder die zit in het zorgcentrum. Die kwam op een gegeven moment bij ons schot en toch wel weer leuk, wil ik wel een handje helpen. Je weet, het is heel belangrijk. We hebben binnen de haven daar een kleine commissie van 8 man, die het hele weekend zeg maar een beetje bestiert. Dus wat dat betreft is alle hulp welkom. Nou ja, Klaas Laske, die staat een beetje de aanjager van de Olde Mensentour. Wij regelen natuurlijk de boel. En daarnaast natuurlijk ook wat vrijwilligers uit het zorgcentrum zelf. Want je begrijpt, als er een bus klaar staat om 2 uur en we beginnen om 1 uur met, ik zal het niet heel ziek zeggen, met inladen, dan heb je je tijd wel nodig. Want ja, die komt met de rollator en die rijdt in een karretje, daar weet je alles van, Dirk. Dus het gaat altijd niet even vlot.
0: Ja, maar dat is mooi. Hè? Dat inladen, hoeveel laad je erin dan?
1: Ja, we hebben een bus, er kan 70 man in. En we hebben tot nu toe nog 50 aanmeldingen. Nou ja, we hebben natuurlijk nog een week, dus er kan nog wat bij komen. Maar we hebben er sowieso alweer meer dan vorig jaar. We hebben er ook wat meer aandacht aan besteed. Dus we hebben een paar leuke sponsors gevonden die en de hapjes en de drankjes financieren. En ook een paar centjes instappen. Dus dat is alleen maar goed.
0: Ja, dat is goed om te horen. Hè? Dat is de vrijdagavond. Deze voor de jeugd op de vrijdagavond. Ook nog wat te beleven?
1: Ja, we hebben dan 2 evenementen op de vrijdag. Dat is dus de Olde Mensentour voor de oudjes. S'avonds hebben we een hele grote bingo. We beginnen redelijk vroeg met de bingo voor de jeugd. Met hele leuke prijzen. En s'avonds hebben we een volwassen bingo. Die duurt tot een uur of 11. 7 speelrondes met echt hele leuke prijzen. We hebben net even een voorgesprek gehad dat ik tegen je zei van, nou ja, de sponsoring in Vallenhoven gaat dus hartstikke goed. Kijk, zoals dit evenement waar we nu zitten, dat is natuurlijk toch ook een beetje zakelijk, hè? Want dat is een bedrijf die dat organiseert op een hele leuke, verstandige manier. Wij zijn toch afhankelijk van geld wat we van derden krijgen en ons motto is ook wel, we geven niet meer uit dan we hebben. Maar de afgelopen 3 jaar hebben we toch best wel een leuk evenement op de poten kunnen zetten. En wat de bingo betreft hebben we geen klagen met aanbod van spullen die allemaal van de middenstand uitvallen over.
0: Ja, want er zit er geen commerciële gedachte achter de avonddagen.
1: Er zit geen commerciële gedachte achter de avonddagen. We hebben een motto van wat de binnenkomst geven we uit. We hebben wel de afgelopen jaren een reservepotje opgebouwd. Dat willen we blijven doen om als we een keer een lustrum hebben om een keer uit te pakken. Ons motto is van de plus en min is gelijk.
0: Ja, nou, dat is een hartstikke mooi streven. Zaterdag is er dan nog veel te beleven.
1: Zaterdag is in principe de prio-dag. Dan hebben we dus vanaf 10 uur braderie tot 5 uur is er van alles te doen. Dan is ook wat hier vandaag zit, het visserscore. Dat is gewoon vaste waarde in Vallenhoven. We krijgen een dwelorkest uit Surhuis de Veen op visite. Er staat een klimtoren. Er komt een dame die kinderen gaat sminken. En natuurlijk de hele dag braderie, 's avonds live muziek. De bottervaart, van alles te doen. Ook in Vallenhoven zelf, die mensen benaderen ons. Kerken zijn los, er worden exposities gegeven. Er zijn wandelingen worden daar georganiseerd. Dus zat te doen.
0: Dus eigenlijk, het is niet alleen bij de avond of in het vertier. Je kan in het stadje zelf kan je ook van alles beleven. En zondag, wat is er zondag te doen?
1: Zondag hebben wij als commissie zijn een rustdag. Het is nog niet genoemd, maar wij splitsen de avonddagen in tweeën. We hebben meer het organisatorische, dat is voor de avonddagen zelf, zoals braderie en dat soort dingen. We hebben een goede afspraak met de twee horecabedrijven van Loven, die zeg maar, het op een bepaald moment van ons overnemen. Stel de braderie is afgelopen, dan gaat de live muziek beginnen. Dat is allemaal het pakje aan met de horeca. Maar we hebben dus zowel op de zondag, op de zaterdagavond, zaterdagmiddag als zondagavond allemaal live muziek. En dat wordt allemaal verzorgd door de horeca. Zondagmiddag hebben we een wine and bites. Dan hebben we dus een wine and bites in combinatie met foodtrucks. Hele gezellige middag. Nou, het schijnt volgende week prachtig mooi weer te worden. Dus die wine and bites is dan ook maar ook de zaterdag is dan bomvol met mensen en gezelligheid. Dus wees erbij.
0: Ja, en die muziek, is die gratis toegankelijk? Of hoe moet ik dat zien?
1: Ja, de havendagen staat bekend om zijn laagdrempeligheid. Het meeste is gratis. Er staat bijvoorbeeld bij de Wine & Bites staat er bijvoorbeeld een fotobooth. Die moeten wij ook betalen. Nou, daar vragen wij een kleine vergoeding voor. Dan kan je lekker een fotootje maken van de gezelligheid. Maar over het algemeen, de braderie, visserscore, de klimtoren, het sminken, dat bieden we allemaal gratis aan.
0: En wat zeg jij als organisator? Wat is de leukste dag om te komen?
1: Ik zou beginnen op de vrijdagmiddag en ik zou eindigen op de maandag. Want we hebben het over de maandag nog niet gehad, hè?
0: Nee, daar hebben we het nog niet over gehad. Nee, dan ook nog een dingetje dan.
1: Jazeker. Maandagochtend organiseren we samen met de vier feesten die ook het Corso organiseren. Hebben we dus het Pinksterrijden. Wij dan zijn bekend hier in de regio. Daar gaan alle jeugdigen uit Vallenhoven gaan op trekkers worden die rondgereden door de regio. Ik heb in meerdere stukjes in de krant ook gezegd van we beginnen met de Olde Mensentour. En we eindigen bijna met de kinderen op de aanhangwagen. Dus ja, hoe breed we het hebben, voor groot en klein, voor jong en oud, zijn we heel druk bezig. En dan hebben we smiddags nog havenspelen. Hebben we wat en een springkussen festijn. Dus als de kinderen terugkomen van Pinksterrijden, dan worden ze welkom gegeten onder aan de haven. Dan krijgen ze ook nog een ijsje. En dan smiddags hebben we havenspelen. Dan gaat de wat grotere jeugd en de korselwagens die gaan met elkaar touw trekken en een beetje rouwdouwen. Maar heel gezellig het hele lange weekend afsluiten.
0: Ja, kortom, het is een heel goed en gezellig weekend. Ja. Zeg, mag ik jou bedanken hier zo voor deze geweldige vele informatie?
1: Ja, Dirk, en mag ik jou bedanken voor jouw aanwezigheid, zowel hier als de aandacht die je geeft voor de avond daar.

0: We gaan naar Willemsoord, naar het dorpspark Willemsoord om specifieker te zijn. En dat doen we samen met Randy Lepen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Betrokken bij een club die zich bezighoudt met duurzaamheid in Willemsoord.
1: Stichting Duurzaam Willemsoord, ja.
0: En er zijn al wat zaken ondernomen.
1: Ja, ja. Nee, we zijn al jaren bezig met diverse zaken. Ja, absoluut.
0: Ja. Hoe is het met het zonnepark?
1: Ja, dat staat er en dat levert voor zover wij weten. Maar eigenlijk hebben we met het park verder geen bemoeienissen meer.

0: 4000 euro per jaar beschikbaar voor duurzame projecten. En dat kan uiteraard ecologie, energie, sociaal zijn. Dus duurzaam is natuurlijk een heel fijn containerbegrip. Dus
1: ja.
0: Daar kan van alles in zitten. Dus daar mogen inwoners van Willemsoord, De Pol en Ronde Bles hebben. Dat hoort er natuurlijk bij. Die kunnen daar projecten, ideeën aandragen. En dat wordt dan vanuit het fonds betaald.
1: Dat wordt vanuit het fonds betaald, maar beoordeeld door de stichting Duurzaam Willemsoord?
0: Nee, het is eigenlijk de bedoeling dat er een apart groepje komt wat die subsidies beoordeelt. Omdat we juist als Duurzaam Willemsoord dat niet zelf willen doen.
1: Nee, omdat jullie de mensen kennen.
0: Maar het moeten wel mensen uit Willemsoord zijn, laat maar zeggen. Maar omdat je natuurlijk als stichting ben je beperkt. En we hebben gezegd, als dat groepje er niet komt, dan kan het altijd door het dorpsbelang samen met Duurzaam Willemsoord beoordeeld worden. Dus uiteindelijk komen we daar wel uit. Maar het is het idee om daar een apart groepje voor te maken die de aanvragen beoordelen. Maar daar hebben we vrijwilligers voor opgeroepen en die zijn er nog niet. Dus dat is
1: aanwachten. Dat is in de maak, zeg
0: dat
1: maar.
0: Dat loopt, ja.
1: Maar dat betekent dus 15.000 euro per jaar. Dat klinkt hartstikke goed.
0: Ja.
1: Voor 10 jaar, zei je?
0: 15 jaar.
1: 15 jaar,
0: ja.
1: Zelfs. Poeh. Nou, dat is hartstikke mooi. En dan kunnen dus initiatieven uit het dorp. Aanspraak maken op die gelden.
0: Ja.
1: Maar dat moet nog gaan lopen.
0: Ja, in principe loopt dat nu. Mensen kunnen met ideeën komen. En dat is in de voorjaarsvergadering gepresenteerd. Bij de dorpsbelangvergadering, voorjaarsvergadering. Dus dat kan.
1: Ja.
0: Dus dat kon er wel meer publiciteit omheen. Want dat moet je toch bekendmaken dat het geld er is. En mensen moeten ideeën krijgen. En er zijn al een paar ideeën. We zijn ook met het multifunctioneel centrum is Willemsoord bezig. Mm-hmm. Om die nog wat verder te verduurzamen. Dat is een van de ideeën die gelanceerd is. Nou, prima, past.
1: Ja, en dat is ook iets waarvan je dan, wat je meteen al bedenkt, hè, in het kader van duurzaamheid.
0: Ja.
1: Maar zoals je zelf al zegt, je kan vele kanten op. En daar komt dan nog wel wat creativiteit bij om de hoek kijken.
0: En dat laten we ook graag over aan de inwoners van Willemsoord, De Pol en Ronde Bles, om met ideeën te komen. En dat zeg ik, duurzaamheid is heel snel energie, laat maar zeggen. Maar het is uiteraard ook, laat maar zeggen, sociaal kan het ook zijn. Hè? Dus als iemand een of andere club, er is een jeugdclub, die zou ook aan kunnen vragen, bij wijze van spreken, om wat extra middelen om activiteiten te organiseren.
1: Ja. Ja, kan alle kanten opgaan. Nou, dat is hartstikke mooi.
0: Dat is een van de dingen. En daarnaast, wat nu het meest in het oog springt, is natuurlijk, we zijn gestart met Park Willemsoord. Vanuit alle overleggen en uit onderhandelingen met Jeroen Derdes, dat is de initiatiefnemer van het zonnepark, hebben we uiteindelijk 3 hectare, eerst anderhalf, hebben we anderhalf bijgekocht, 3 hectare grond aan de Koningin Wilhelminalaan. Dat is een historisch kolonieerf, dus dat was ook echt. Die locatie, 3 hectare, was een kolonie. Maar dat
1: is dat punt waar ook de hele tijd overheen gereden werd bij de aanleg van dat zonnepark?
0: Ja, waar die grote parkeerplaats was, laat maar zeggen. Die laden en lossen. Dat was aangelegd om te voorkomen dat alles over de Ronde Blessen moest. Klein, smal weggetje.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk een aparte ingang. Dat is nu allemaal opgeruimd. En we hebben eigenlijk nu al het grondwerk, laat maar zeggen. De basis ligt nu zo goed als klaar. Volgende week afronden. Zodat we volgend jaar kunnen aanplanten.
1: En hoe gaat dat eruit zien, dat park?
0: Dat is,
1: het klinkt wel heel chic, weet je niet?
0: Ja, Park Willemsoord. Dit is officieel nog een werknaam, laat maar zeggen. Dus misschien dat er nog een andere naam komt.
1: Ja.
0: Nee, we hebben met een werkgroep, laat maar zeggen. We hebben oproep gedaan voor mensen die mee willen denken over de inrichting. We hebben met een werkgroep, samen met een landschapsontwerper, Helien Tonkers, hebben we een schets gemaakt. Er is een enquête gehouden in het dorp. Van wat zouden jullie in het park willen. En het thema, dat is eigenlijk, voor mij was dat al het eerste overleg wat we hadden met de werkgroep. Het thema is ontmoeten van het park. Dus er moeten allerlei functies in zitten. En het is vanuit, laten we zeggen, de verkrijging wat we vanuit het zonnepark hebben, moet het een groen park zijn. Dus het is een park, laten we zeggen, in de zin van ecologisch groen. En het moet ontmoeten zijn. Dus er zit een pool in met picknickplekken. Het is het idee om straks volleybalveldje, tafeltennistafel, sjeurboelbaan, crossbaantje voor de jeugd. Zit allemaal, hangt allemaal in elkaar in dat ontwerp.
1: Ja, want 3 hectare is best groot.
0: Ja, dat is serieus. En het is eigenlijk 1,5 hectare park, maar het mixt wat, laat me zeggen. En er zit een tuinderij, is nog de bedoeling. Met eventueel in de toekomst de schooltuin, die nu nog op een andere plek is. Dat zou daar kunnen. En daarvoor zijn we nog op

0: Zoek naar een tuinder die dat wil exporteren. Dus eigenlijk gewoon groente verbouwen voor lokaal, regionaal afzet.
1: Ja, ja. Geen volkstuinen.
0: Nee, zou ook nog een optie zijn om een deel van die volkstuin. Maar we willen eerst reserveren voor een tuinder. En dat zou best een deel van de 1,5 hectare tuinderij is ook heel groot, laat maar zeggen.
1: Ja.
0: Een deel volkstuin. Alleen natuurlijk, ja, Willemsoord is toch heel veel buitengebied. En heel veel mensen
1: hebben zelf
0: een tuintje. En groentetuin is, ja, het is even voor mij in corona weer wat populairder geworden. Maar ik weet niet of het nog steeds. Dus dat zou kunnen dat een klein deel daar nog voor bestemd zou worden. Maar dat is natuurlijk ook ontmoeten. Juist op een tuin ontmoet je en heb je andere activiteiten. Dus dat is eigenlijk het ontmoeten thema van het park. En met alle ideeën en functies die daaromheen hangen.
1: Ja, nou, klinkt hartstikke goed.
0: Ja.
1: Is het dorp er ook blij mee?
0: Ja, het is natuurlijk, het ligt net buiten het dorp. Hè. Het is voorbij het spoor, laat maar zeggen. Onder de snelweg door. En tot nu toe is er altijd enthousiast gereageerd voor de reacties die we hebben gekregen. En ja, dat moet straks blijken hoeveel gebruik ervan gemaakt wordt, laat maar zeggen. Maar dat is natuurlijk het volgende. Als het er ligt, dan kun je zien hoeveel er gebruik van gemaakt wordt. En uiteindelijk is dat ontmoeten, dat zal vast gebeuren met activiteiten. Er komt ook gewoon een barbecueplek en zo. Dus je kunt er redelijk gewoon in de natuur zitten en genieten. En uiteindelijk is die ecologische functie, laat maar zeggen, die heeft hij altijd wel. Dus dat blijft wel, laat maar zeggen. Dus dat is.
1: Wat is de planning?
0: We hadden heel mooi een soort. Ja, het duurde allemaal heel lang, laat maar zeggen. Natuurlijk, alle onderhandelingen met het zonnepark. Maar er zat nu een soort versneller op, omdat we een subsidie hebben gekregen van de gemeente Steenbeek-Land. Ik vergeet altijd hoe het heet. Dat is initiatieven die goud waard zijn, zoiets.
1: Ja, ja.
0: Ik zeg altijd de oude matrix gelden, dat weet ik dan nog, maar vanuit mijn dorpsbelangenperiode. Daarmee hebben we eigenlijk nu de basis aan kunnen leggen. En we zijn nu nog bezig met ook subsidies voor bossenleggen en allerlei andere fondsen. De VSB en de Rabobank en dat soort partijen aan het aanschrijven. Om te kijken of we daar nog geld uit kunnen krijgen. En we hebben nog, en dat is de backup. In duurzaam zit nog naast dat duurzaamheidsfonds zit nog wat geld. Zodat als de subsidies niet lukken, we altijd een backup hebben voor aanleg en beheer.
1: Ja. Ja. Ja, want daar wilde ik ook nog even naartoe. Hè? Over een x-periode is het dan allemaal af.
0: Ja.
1: Ja, dan moet het ook onderhouden worden.
0: Ja, en daar hebben we dan eigenlijk geld voor gereserveerd. Dat in ieder geval dat beheer ook gegarandeerd is voor in ieder geval 15 jaar lang.
1: Ja, ja.
0: Dat is los van dat duurzaamheidsfonds. Maar dat we in ieder geval.
1: Want daar gaan zaken nog wel eens op mis in de verschillende gemeenschappen.
0: Heel vaak.
1: Ja, toch?
0: Ja. Nee, dat is eigenlijk is het ook. Maar wat we net over hadden, dat duurzaamheidsfonds hebben ook gezegd. Je kunt met ideeën komen voor, maakt niet uit, duurzame initiatieven. Maar het beheer moet ook geregeld zijn.
1: Ja.
0: Dus, om te voorkomen dat je iets heel moois maakt en vervolgens 5 jaar later is het weer weg. Laat maar zeggen. Dus ja, dat is. Dat is niet duurzaam.
1: Nee, dat is zeker niet duurzaam.
0: Dat is zeker niet duurzaam.
1: Nee, dus, dus wat dat er gaat, sturen jullie erop dat het sowieso 15 jaar.
0: Daar is geld goed voor gereserveerd.
1: Ja.
0: Dus dat is, ja, en dan is het, ja, 15 jaar is een heel eind, laat me zeggen. En dan is kijken wat dan zullen wij van Duurzaam Willem zullen ook niet meer de beheerder zijn, waarschijnlijk. Tenminste. Als het een beetje mee zit wel, maar dat weet je niet. Dat
1: nee.
0: Is,
1: nee, nou ja, dat is afwachten. De plannen zijn prachtig in ieder geval. De planning, vroeg nog even naar wanneer moet het er zijn?
0: Nou ja, we hebben nu al dat grondwerk gedaan. Dus de poel is gegraven, de afwatering, het grond is verwerkt. Die grote parkeerplaats is er eindelijk uit, laat maar zeggen. Dus die is weg. Het wordt nu gewoon groen. Er staat weer voor een deel staat de boekweit in. En van het najaar gaan we aanplanten. En dan is het ook de bedoeling om de andere voorzieningen aan te leggen.
1: Aan te leggen, ja.
0: Dus en of het dan najaar wordt, op weer het volgend voorjaar. Maar in ieder geval van het najaar planten.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
0: En dan kan alles groen worden en daarna is het.
1: Volgend zomer is het park er wel.
0: Kan de barbecue aan. Ja.
1: En dan heeft het een andere naam gekregen. Daar horen we vast nog wel eens wat over.
0: Ja.
1: Omdat mensen namen kunnen aanleveren. Maar vooralsnog is het nu Park Willemsoord.
0: Park
1: Klinkt
0: Willemsoord.
1: Succes met de werkzaamheden en bedankt voor de toelichting.
0: Ja, daarin. Graag gedaan.
1: Wij gaan even afscheid nemen, want wij gaan naar het nieuws van 11 uur. Daarna zijn we bij u terug met de actie voor de glijbaan voor het zwembad Tolhekken. Sport en spel voor hoogbegaafde kinderen. 80 jaar Steenwijkerboys. De huntenkunst. En het draaiboek van het Centraal Lokaal van het programma van morgen. Tussendoor het lokale nieuws. Graag tot na 11 uur.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.
3: De laatste politieke ontwikkelingen en de gebeurtenissen in de gemeente.
4: Bijna 10:55 terug bij Kopwijzer. Tot 12:00 de volgende onderwerpen. Aandacht voor de manifestatie Huntenkunst. 80 jaar Steenwijker Boys gaan we vieren. Tussendoor het lokale nieuws. Aandacht voor een sport- en spelmiddag. Activiteit voor hoogbegaafde kinderen. En wij beginnen nu met het zwemmen in zwembad Tolhekken. En dat doen we samen met Rob Brunting. Goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen.
4: Heb je een abonnement?
5: Ja.
4: En dat betekent iedere dag baantjes trekken?
5: Nou, eigenlijk wel, maar de eerste twee weken heb ik het een beetje laten afweten. En ja, ik niet alleen, want het was hartstikke koud.
4: Koud, ja.
5: Hartstikke koud.
4: Ja, er zijn diehards die dat wel volhouden. Ja, maar ja, dat was wel bibberen. Maar dat bibberen is over.
5: Klopt.
4: En er kan lekker gezwommen worden. Het is ook heel goed gegaan met de abonnementenverkoop, hè?
5: Ja, het is een uitstekend record.
4: Ja, record zelfs.
5: Ja. Dus het zwembad bevalt goed en we hebben zwemmers genoeg.
4: Ja. En daar moet je het van hebben.
5: Ja,
4: want het moet natuurlijk wel bekosterd worden. We hadden het hier in het voorgesprek ook al over van ja, je hebt wel een prachtig zwembad, dat wil je behouden. Want als de klad erin komt en het is weg, dan krijg je het nooit meer terug.
5: Nee.
4: Ik kan me niet anders herinneren dat het zwembad toch lekkerder was. Waarom mijn hele leven al. En het is er nog steeds, maar het is qua beheer en hoe het allemaal werkt, zeker veranderd. Want het is allemaal vrijwilligers, hè? Allemaal vrijwilligers, bijna allemaal.
5: Ja, bijna allemaal. We hebben natuurlijk wel het personeel. Die staan gewoon op de loonlijst.
4: Maar dat moet, dat is ook een verplichting.
5: Ja, er zijn allemaal regels. Dat moet gewoon gecertificeerde mensen zijn die aan het bad staan.
4: Ja. Ja, en op zich ook helemaal niks mis mee als het allemaal te bekostigen is.
5: Ja.
4: Maar de rest gebeurde vrijwilligers. Hoeveel hebben jullie er?
5: Ja, dat wisselt denk ik een stuk of 9.
4: Ja. Maar nog meer vrijwilligers daarnaast die ook nog hand- en spandiensten.
5: Ja, ik denk als wij mensen tekortkomen en we een oproep doen, dan volgt een tsunami van vrijwilligers.
4: Ja. Nou, en dat is toch hartstikke fijn. Ja. Dat voelt heel erg goed. En over regeltjes gesproken, dan gaan we even naar de glijbaan.
5: Ja.
4: Want de glijbaan werd gecontroleerd. Nou, het hele zwembad wordt af en toe gecontroleerd natuurlijk. En daar was iets mis mee.
5: Nou ja, het is al. Kijk, die glijbaan die er staat, die is ooit onder Herman Lammerts neergezet door lokale aannemers. Dat is al, inmiddels ook al 40 jaar geleden.
4: Badmeester Lammers.
5: Ja. Badmeester Lammers, ja. Wie kent hem niet?
4: Wie kent hem niet?
5: En nou ja, dat ding is gewoon aan het eind van zijn Latijn. En dan elke keer is met pappen en nat houden kan het weer. En nou, inspectie ziet dan ook oneffenheden in het
4: glijvlak.
5: Ja, er
4: staat oneffenheid.
5: En dan is het weer de trapwitterstijl. En nou, er is elke keer weer wat. Oh. Dus uiteindelijk hebben we als bestuur gezegd, ah, hier moeten we iets mee. Maar ja, zo'n glijbaan, dat is echt een grote investering. En nou hebben we afgelopen jaren wel goed kunnen sparen. Maar ja, we komen toch nog wel wat tekort. Mm. En, ja, en dus we zijn dit jaar, behalve dan het zwemmen, zetten we dit ook dit jaar, staat helemaal in het teken van het vervangen van de glijbaan.
4: Ja, want wat voor investering hebben we het over?
5: Nou, de glijbaan kost iets van 70.000 ex-BTW. Ja, het is onvoorstelbaar.
4: Oh.
5: En ja, we hadden natuurlijk heel graag de oude constructie weer gewild. He, dat lokale bedrijven die glijbaan zouden bouwen.
4: Mm-hmm.
5: Ja, dat is natuurlijk het allermooist. Maar ja, die regels die zijn zo aangescherpt. He, dat als, je kan het risico niet lopen. He, dat je met lokale bedrijven een glijbaan neerzet. Die dan bij de inspectie wordt afgekeurd omdat er allerlei onderdelen niet kloppen.
4: Hmm.
5: Dus ja, dat.
4: Je kan hem niet met de inspectie ernaast op gaan bouwen.
5: Nee, die inspectie komt altijd achteraf.
4: Hmm.
5: Hey, maar goed, dat maakt verder niks uit. Dus dan moet je moet dan naar partijen in Nederland die glijbanen maken. En nou, dat hebben we dus ook gedaan. En wat wij wilden was in ieder geval een familieglijbaan. Wat we nu eigenlijk ook hebben. Het is niet zo'n sluis waar je in
4: maar
5: echt
4: nee,
5: waar je met z'n drieën.
4: Een openlucht.
5: Ja, ja, ja, klopt.
4: Past ook bij een openlucht zwembad.
5: Ja, nou ja, dus, maar goed, hij gaat er komen. En nou ja, we zijn dus nu bezig om via crowdfunding wat geld bij elkaar te halen.
4: Ja, en hoe gaat dat?
5: Nou, dat gaat nog niet heel erg geweldig. Er zijn natuurlijk wel heel veel mensen die gedoneerd hebben. Je kan via QR-code kun je 10 euro storten. En dat, nou ja, dat zit er nu op tussen de 3.000 en 4.000. Maar goed, we gaan allerlei activiteiten organiseren dit jaar. Hè, en er wordt ook achter de schermen nog gewerkt aan subsidiepotjes. Hè,
4: Om het bedrag bij elkaar te krijgen.
5: Ja.
4: Tot die tijd mag er wel gewoon van de glijbaan gebruik worden gemaakt, toch? De oude glijbaan.
5: Ja, dit is gewoon wel.
4: Ja.
5: Ja, maar links of rechts om mij, er moet gewoon volgend seizoen een nieuwe staan.
4: Oké, dus dat is wel de eis.
5: Ja, dat is, daar gaan we ook voor.
4: Ja, ja. En dat gaat lukken?
5: Ja, tuurlijk gaat
4: het. Met behulp van?
5: Nou, tuurlijk. En nou ja, wat wel een beetje een teleurstelling was, we zijn allerlei fondsen afgegaan. Je hebt het VSB-fonds, Oranje-fonds en weet ik veel wat allemaal voor fondsen. Ja, dan krijg je dus overal te horen van als je iets vervangt, dan vervallen heel veel van die subsidie via die fondsen. Dus.
4: Oh ja, want dat is dan niet een nieuw initiatief.
5: Nee. En dat, nou ja, dan. Dus ja, we moeten het gewoon op een andere manier doen.
4: Hmm. Maar er zijn nog wel fondsen die wel vervanging.
5: Nou, dat. Ik ben ze nog niet tegengekomen.
4: Nee.
5: En nou, dat was een heel goed. Ja, Fondsenfestival in het Dalfsen.
4: Mm-hmm.
5: Nou, en dan loop je wat van die kraampjes af. En op een gegeven moment dan ben je wel een beetje klaar van om overal het woordje nee te horen.
4: Ja. Ja, want daar zat ook de VSB en daar zat ook het Oranjefonds.
5: Precies. Nou, wat misschien nog een mogelijkheid is. De provincie bestaat 500 jaar. En misschien dat daar nog ergens een subsidiepotje te vinden is. Nou ja, we graven gewoon door.
4: Ja, ja, ja. Want het moet. En,
5: ja.
4: En het, ja, en het zal. Maar jullie organiseren ook zelf zaken.
5: Ja, er komt van alles. Kijk, en mensen vragen ook wel eens van, naar die glijbaan toch gewoon weg. Maar ja, wij vinden dat, en daar is iedereen het unaniem over eens. Hè, wil je de jeugd bij het zwembad betrokken houden, dan heb je zo'n ding als een glijbaan heb je gewoon nodig.
4: Ja.
5: Ja, en dan hebben we ook nog het ongelukkige verhaal dat als je van Sterrenwoude naar Ondermarkt rijdt, dan staan campings. Nou, de ene glijbaan naar de andere wordt er neergezet.
4: Ja, dus je moet een glijbaan.
5: Nou ja, we willen gewoon niet achterblijven.
4: Ja, nee, precies. Nee, en hij gaat er komen. Wat is het eerste wat op stapel staat naast de crowdfunding?
5: Wat is het eerste? Nou ja, er zijn wat fondsen aangeboord. Dus de,
4: alleen maar activiteiten waar mensen aan mee kunnen doen, zeg maar. Wat op die manier geld op gaat leveren.
5: Nou ja, dus het personeel die gaat met name in de zomervakantie kijken of ze dingen kunnen organiseren. Dat zit allemaal nog een beetje in de pijplijn. Ja, ja. He, en er wordt op dit moment ook contact gelegd met het bedrijfsleven om te kijken of we daar iets vandaan kunnen halen. Nou, er komen allerlei leuke ideeën. He, van we gaan een benefietconcert organiseren. En, maar goed, dat moet allemaal nog.
4: Ja, ja.
5: Maar ja,
4: dus, jullie zijn ermee bezig. Als er iets georganiseerd wordt, horen we het graag.
5: Ja, en
4: dan praten we.
5: Eén ding, we wonen in een hele creatieve omgeving. En daar gaan we grootschalig gebruik van maken.
4: Waar kun je de QR-code voor de crowdfunding vinden? Op jullie website?
5: Ja, ja.
4: Gewoon tolhekken.nl.
5: Ja.
4: Gewoon even googelen. Zwembad tolhekken. En dan kom je er
5: simpel
4: terecht.
5: Ja hoor. En het allerbeste is nog, kom gewoon lekker zwemmen. En daar hebben we ook die QR-codes hangen. Dus,
4: die combinatie is nog beter.
5: Ja, absoluut.
4: Succes.
5: Ja, dankjewel.
4: Dat het maar mag gaan lukken.
5: Ja.
4: En net wat ik zei, als er nieuwe activiteiten op stapel staan, dan horen we het graag.
5: Wij trekken aan de bel. Oké. Okay.

0: Welkom, Gerdo van Dalen. We spreken elkaar regelmatig, omdat jij bij Sociaal Werk de Kop werkt en allerlei dingen organiseert. Maar waar je nu voor komt, HB Sport, dat doe je op persoonlijke titel. Een sport- en spelmiddag, HB staat voor hoogbegaafd. Hoe ben je daarbij betrokken geraakt?
1: Nou, op een gegeven moment zijn we erachter gekomen dat onze kinderen hoogbegaafd zijn. We zijn afgelopen meivakantie ook richting een vakantie gegaan, waar meer dan 200 gezinnen aanwezig waren met kinderen die hoogbegaafd zijn. En vanaf het moment dat ze eigenlijk uit de auto stapten, zagen we herkenning. Dat ze elkaar konden vinden, dat ze op een hele leuke manier met elkaar contact kwamen en konden spelen. En toen dachten we, nou, dat zou eigenlijk ook wel heel erg mooi zijn als we dat lokaal hier in Steenwerkland kunnen organiseren. Dus mevrouw en ik dachten, nou, dit gaan we ook regelen voor deze kinderen.
0: Ja. Kun je uitleggen waar het verschil in zit in die ontmoeting met gelijkgestemden, noem ik het dan maar.
1: Ja, ja.
0: En op de gewone school?
1: Ja, nou, hoogbegaafde kinderen die kunnen ook wel vaak anders denken qua creatieve oplossingen of uitdagingen. Ze kunnen ook wel sterker en intenser reageren qua gevoelens en prikkels. En het mooie van de gelijkgestemden is dat ze zich niet anders hoeven te voelen. Ze hoeven zich niet anders voor te doen. Ze hoeven zich niet aan te passen. Ze kunnen gewoon zichzelf zijn. En dan gaat het op een hele veel natuurlijkere manier dat men in contact komt met elkaar en ook zichzelf kan zijn.
0: En dat voelen ze zelf gelijk aan?
1: Voelen ze gelijk aan. Dat is
0: raar toch?
1: Ja, dat heeft mijn zoon ook wel gezegd. Van, nou ja, ik voel me ook anders. Het lukt gewoon niet. En dat is ook geresulteerd in school. Dat het niet zo goed lukte. Maar daar op die vakantie was het gewoon, ja, ik ben Nolan. Ik ben mezelf en ik kan mezelf zijn. En dat gun je natuurlijk iedereen. Dus daarom proberen we ook dat te realiseren op 6 juni.
0: Ja, en als je tussendoor steeds die contacten houdt met gelijkgestemden, noem ik dan maar eventjes, hè. Ja. Willen daarnaast dan wel nog meedraaien in het reguliere onderwijs? Of blijft dat lastig?
1: Nou, dat is per kind natuurlijk heel erg verschillend. Ja. En het uitzicht ook wel, hoogbegaafdheid uitzicht ook wel op andere manieren. Niet ieder kind is gelijk en het stigma heerst. Het zijn hele slimme kinderen, de Einsteintjes. Maar dat uitzicht op verschillende manieren. En het is gewoon een zoektocht voor ieder kind, ook in het onderwijs, met wat voor aanpassingen kunnen er gedaan worden op cognitief niveau. Maar ook sociaal-emotioneel gezien. Het is echt per kind verschillend of dat lukt in het reguliere onderwijs of dat er misschien andere vormen gezocht dienen te worden.
0: Ja, want er zijn wel soorten onderwijs waar hoogbegaafde kinderen bij elkaar zitten.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Dus hoogbegaafd wil niet zeggen, per definitie zeggen, een heel hoog IQ?
1: Nou, dat gaat wel gepaard met een hoog IQ. Maar hoe dat dan weer tot uiting komt qua verwerkingssnelheid van bepaalde informatie of juist het verwerken van prikkels en emotie, dat is er ook bij. Het anders denken, kan nog wel eens botsen met kinderen van dezelfde leeftijd die dat niet op die manier hebben. Het is echt een zijnskenmerk, ja.
0: Nou, hebben jullie je kinderen laten testen, neem ik aan.
1: Ja.
0: Zijn er nog een heleboel ouders die dat niet doen?
1: Dat denk ik wel. Ik denk dat er een bewuste keuze soms ook wel gemaakt wordt. Als er geen problematiek is, waarom zou je dan testen? Waar wel mooi aanpassingen mogelijk zijn gemaakt. Maar het wordt ook wel vaak door elkaar gehaald met neurodiverse breinen, waarin je niet zo snel kan denken aan hoogbegaafdheid. En daar dachten wij ook een langere tijd niet aan. Bepaald gedrag wat wordt vertoond, een bepaalde agressie, zeg maar. Je denkt alleen maar aan slimme kinderen, maar dat is niet het geval.
0: Nee, dat omvat het niet.
1: Nee, dus preventief gezien, als je dit beluistert en je denkt, denk ook eens aan hoogbegaafdheid, want dat is, komt eigenlijk wel vaker voor dan dat je denkt.
0: Ja. Die vakantie is dus goed bevallen. Die gaan jullie nog wel eens een keertje doen.
1: Gaan we nog een keer doen, ja zeker. Ja.
0: Maar daarnaast dus een sport- en spelmiddag.
1: Ja.
0: Hoe bereik je je doelgroep?
1: Nou ja, op een gegeven moment kom je natuurlijk wel een beetje in het wereldje van hoogbegaafdheid. Dus op die manier met verschillende WhatsApp-groepen probeer je de informatie te delen. Nou, ook natuurlijk hier om wat informatie en kennisoverdracht hopelijk te laten plaatsvinden. En ja, we proberen het ook richting scholen weg te zetten en Facebook in de krant. En ik hoop dat op die manier de doelgroep zich kan identificeren met... oh ja, dit lijkt me wel interessant. Maar ook ouders, dat die aanwezig zijn en welkom zijn... om het met elkaar te kunnen hebben over hoogbegaafdheid. Wat voor tips zijn er? Wat werkt bij jou? En ik hoop dat dat ook een neveneffect kan hebben.
0: Precies, want dat is dan een plus natuurlijk van het organiseren van een dergelijke middag, is het?
1: Ja, middag van 2:30 tot 3:30, 2 uurtjes. Verschillend sport- en spelmateriaal is aanwezig. En dat wordt ook mooi begeleid. En we hopen op een mooie opkomst.
0: En waar?
1: Bij de atletiekvereniging Start 78. Mm-hmm. En dan hebben we de mogelijkheid voor het sport- en spelgedeelte... in de Groene Long natuurlijk.
0: Ja, ja. En wanneer is het?
1: 6 juni.
0: Volgend weekend. Ja.
1: Twee weken.
0: Mij is langer dan je denkt. Ja.
1: Ja, en ja. Als je denkt, van, nou, dit is misschien wel wat voor mij... of voor kennissen, familie, geef het door aan diegene. En stuur een mailtje richting mijn vrouw... Nelleke Buscher, @hotmail.com.
0: Nelleke Buscher, @hotmail.com. Voor informatie, maar ook gewoon...
1: Voor informatie voor of aanmelden.
0: Want welke leeftijd hebben we het over?
1: Dat is een goeie, dat is 6 tot 10 jaar.
0: Oké. Okay. Ja. Oh, echt jong dus nog. Ja.
1: Ja. En vermoedelijk hebben we er ook bij gezet... want het kan zijn dat men nog niet officieel getest is... maar dat bepaalde zijnskenmerken wel overeenkomen. Wees ook welkom. We gaan niet voor de deur staan en leveren het onderzoeksrapport maar in. Dat doen we niet.
0: Dat heeft toch ook helemaal geen nut.
1: Zeker niet. Wees welkom.
0: Nee. Nou, leuk. Leuk dat jullie dat organiseren. Alleen jij en je vrouw of nog meer mensen inmiddels?
1: Nou, eerst ik en mijn vrouw. Vanuit daar gaan we kijken wie kunnen we nog meer bij betrekken... als het een succes is om het mogelijk ook groter te maken. Maar we proberen het eerst zo weg te zetten voor de ontmoeting.
0: Ja, mooi. Ja. 6 juni. Meld je even aan. Dat is wel handig.
1: Zeker.
0: Bij de Groene Long, atletiekvereniging. Ja. Nog één keer het mailadres.
1: Nellekebuscher@hotmail.com.
0: Helemaal goed komen. Dankjewel, hè.
1: Dankjewel.

0: Ik ben Dave Prins en dit is het lokale nieuws. In de nacht van 18 en 19 mei is de brandweer van Oldemarkt uitgerukt naar een brand aan de Veentjes in hetzelfde dorp. Even na 1 uur in de nacht werd de brandweer gealarmeerd en een paar minuten later kwam er ook een waterwagen. De brand is mogelijk ontstaan door een oplader die in een bankstel zat en vlam vatte. De schade aan de woning is groot, vooral vanwege rook- en roetschade. De bewoners moesten de nacht ergens anders doorbrengen. De werkzaamheden rondom het Steenwerkerdiep zijn volop in uitvoering. Daarom is de weg tussen het Steenwerkerdiep en de Tuxweg afgesloten. De winkels die aan het Steenwerkerdiep zitten zijn wel bereikbaar via de gedempte turfhaven die tijdelijk tweerichtingsverkeer is. De Tuxweg wordt afgesloten van 15 juni tot met 28 juni. Op 18 mei is een loods in Kallekoten op last van de burgemeester voor 12 maanden gesloten. In de loods was dit jaar een drugslab gevonden en een jaar eerder was er een drugslab in aanbouw. Burgemeester De Groot heeft deze beslissing genomen omdat hij een veilige leef- en woonomgeving wil en herhaling wil voorkomen. In Wolfga is er op 22 mei een fietser gewond geraakt. Tijdens het oversteken van een parkeerplaats aan de Tjerk-Hiddenstraat werd de fietser te laat opgemerkt door een automobilist. De hulpdiensten kwamen ter plekke en één persoon werd nagekeken door het ambulancepersoneel en uiteindelijk vervoerd naar het ziekenhuis. De ernst van de verwondingen is niet bekend. Dit was het lokale nieuws.
1: Met nieuws uit de regio.

0: En een feest. 80 jaar Steenwijker Boys.
1: Klopt.
0: En twee van die boys zitten tegenover ons. Willem Wassen en Arno Nijhuis. En Ria is ook even bij aangeschoven, Ria van Ien.
2: Ja, want waarom eigenlijk?
0: Ja, nou, omdat jij meer weet van voetbal dan ik. En dat kan heel snel, want ik weet er niks van.
2: Nou, goed. Tegenover ons dus heren van de Steenwijker Boys. Jij hebt de namen. De een is Willem Wassen, dat weet ik. En de andere ben ik al even vergeten.
0: Nou, dat is een naam die ik veel makkelijker onthoud.
2: Nou, vertel jij maar dan.
0: Ja, Arno Nijhuis, maar dat komt door de achternaam. Ja, toch?
3: Nou, ja, misschien
0: dan,
3: wel.
0: Dan onthoud je veel sneller.
3: Ja. Ja.
2: De heren zijn aangeschoven in verband met 80 jaar Steenwijker Boys. Zolang hebben jullie het niet volgehouden.
4: Nou, schiet mooi op, maar nee. De eerste 20 jaar heb ik gemist, ja.
2: Ja. Hoe is de Boys zo ontstaan? Weet jullie dat? Toevallig?
4: Ja, dat weten wij. Arno...
3: Vertel me. Ja, we hadden eerst nog een voorloper, hè, van de club.
4: Ja.
3: Dat was de voetbalvereniging Vlaatseweg.
2: Oh ja.
3: Dus de oorsprong van de club ligt wel in Steenwijk West. Dat sowieso. Maar nou, Willem, vertel
4: En dat
3: maar.
4: Kwam eigenlijk door een beetje onvrede door drie mannen. Knol en...
3: Lugmeijer
4: en... Ja, ik heb de naam al op papier. Maar drie personen die het niet helemaal eens waren met hoe het allemaal ging met de verenigingen in Steenwijk.
2: Uh-huh.
4: En die besloten om zelf een clubje op te richten. En die zijn begonnen in Steenwijk West en in Weiland.
2: Ja.
4: En ik heb wel begrepen dat het paard soms nog in het weiland stond. En die werd dan weggelokt. En dan konden ze voetballen. En de bal was bij één persoon in beheer. En zo is het een beetje ontstaan. En na een tijdje is de naam dus veranderd. Want er moest toch een beetje allure hebben. Toen werd het VV Steenwijker Boys.
2: En toen is dat verder een vereniging geworden?
4: Toen is het een vereniging geworden,
0: ja. Toen hebben ze strepen gezet op dat weiland.
4: En op een gegeven moment, ik geloof na 2 of 3 jaar... een accommodatie gekregen ergens met een sportveld. Dus ja, zo is dat een beetje ontstaan als een clubje uit Steenwijk West.
0: Maar dat was dan allemaal nog steeds in West.
4: Dat was nog steeds in West, ja.
0: Ja.
4: En aan de rand hebben we natuurlijk de nodige verhuizingen gehad, hè, op de Kopenberg. En,
2: ja, dat is ook zo. Ja,
4: verschillende sportlust. Andere sportlust, noem maar op.
2: Ja.
4: En nu dus al een mooie tijd gevestigd op het park waar we nu zitten.
2: Ja.
4: En dat heet nog steeds de Kopenberg, maar ik weet niet eens de naam van het park wat het is.
3: Ja, dat is de Kopenberg.
2: Dat is de Kopenberg.
3: Om ons weer een beetje die naam weer terug te brengen, in stand te houden.
2: Hoeveel leden bestaat Steenwijker Boys nu ongeveer?
3: We hebben zo'n 140, 150 voetballende leden.
2: Ja.
3: Ja. We hebben 6 teams op het moment. En op de vrijdagavond wordt er gevoetbald, op de zaterdag wordt er gevoetbald en op de zondag wordt er nog gevoetbald.
2: Ja, competitie allemaal.
3: Allemaal competitie, ja.
2: Goed.
4: Dames.
2: Gaat goed?
3: Dames, ja, inderdaad.
2: Dat was mijn volgende vraag geweest. Dames.
4: Ja, inderdaad.
3: Ja. Ja, die spelen in de vrijdagavond competitie. 7-7.
2: Ja.
3: Nou, dat is ook echt een verrijking van de vereniging, vind ik, dat damesvoetbal. Dat is echt belangrijk.
2: Ja, klopt. Dus je ziet hoe het landelijk nu gaat met... ik heb gisteravond nog een wedstrijd gezien, de dames landelijk. Of wedstrijden.
3: Ja.
2: Maar dat gaat echt de goede kant op allemaal.
3: Dat is volgens mij de groeifactor binnen de KNVB. Dat komt vooral volgens mij nog steeds uit het meisjes- en damesvoetbal.
2: Ja, klopt. Jeugd, hoe zit het daarmee?
4: Nee, dat is helaas. Hebben we sinds een 12-tal jaren geen jeugd meer. En we willen dat natuurlijk hartstikke graag. En bij onze voetballers die op dit moment in de zaterdag 1 en 2 spelen... zitten heel veel kinderen. Dus we hopen eigenlijk stiekem dat ze bij onze vereniging komen.
2: Ja.
4: Maar op een gegeven moment is dat... hadden we geen jeugd meer. En volgens het KNVB is dat voor een clubje als de Boys helemaal niet zo erg. Want jeugd moet je in investeren. We zijn natuurlijk een hele kleine vereniging.
2: Mm-hmm.
4: Ja, dan moet je investeren in de jeugd. En financieel, ja, nu kan het... Maar toen, we hebben natuurlijk die brand gehad. Toen is er heel veel geld gaan zitten in het opbouwen van een nieuw complex voor ons en alles. Dat hebben we allemaal zelfstandig gedaan met heel veel vrijwilligers. Maar dat kost wel geld.
2: Ja.
4: Maar nu, ja, we zouden heel graag in de toekomst toch weer jeugdelftalletjes hebben. Want dat hoort bij een voetbalvereniging.
2: Ja. Ja.
3: Je mist toch die natuurlijke doorstroming, hè? Wat eigenlijk wel gebruikelijk is in een vereniging. Dat het mooiste is van jongs af aan beginnen en bij de club blijven tot aan het seniorenvoetbal.
2: Ja.
3: Ja, wij moeten met name hebben van toch de senioren of van oud-leden... waarvan de kinderen de seniorenleeftijd krijgen en dan toch weer...
2: Weer terugkomen
3: bij de club
2: bij de boys,
3: terugkomen, inderdaad. Ja, dat is voor ons heel belangrijk.
0: Ja, want ik bedoel, je wil wel langer dan 80 jaar bestaan, toch?
3: Zeker.
4: Absoluut.
3: Wij gaan natuurlijk voor de 100 sowieso. Eerst de 80, maar we gaan gewoon door. Ja, dat is ook de bedoeling.
2: Ja. Nou, dan is het nog knap dat jullie het zo lang in leven hebben gehouden. Of jullie, maar de hele club.
4: De hele club,
2: zonder die noodzakelijke jeugd eigenlijk.
3: Ja, dat is eigenlijk best wel bijzonder.
2: Ja.
3: Ja. Gelukkig zijn er nog altijd voetballers die bewust voor onze vereniging kiezen om bij ons te voetballen.
2: Ja.
3: Er zitten toch wel wat, denk ook wel wat cultuurverschillen binnen de verenigingen.
2: Ja, maar je hebt wel drie verschillende verenigingen natuurlijk, hè? De Olde Vesten, de Boys en Steenwijk.
3: Ja.
0: En kun je dat?
2: Zit er cultuurverschil tussen?
0: Dat cultuurverschil.
4: Nou ja, Olde Vesten is natuurlijk een christelijke vereniging. Ja. Bij ons zitten meer de mensen uit Steenwijk West. En Steenwijk is van oudsher een beetje meer de middenstand en.
0: En dus die verlaatse weg, die is er gewoon ingebleven?
4: Die is er eigenlijk een beetje ingebleven, ja. Het zijn nu niet meer mensen alleen in Steenwijk West. Maar de mentaliteit en de gastvrijheid, ja, dat is nog steeds het oude Steenwijk West.
2: Ja, ja. Nu bestaan jullie 80 jaar. Gaat vast heel goed gevierd worden.
4: Wij gaan er zeker iets van maken. Ja, dat is de bedoeling.
3: Ja.
4: Hoe precies weten we nog niet. Daar gaan we binnenkort over brainstormen met, hoop ik, een vrijwilligerscommissie die dat wil organiseren.
2: Mm-hmm.
3: Ja, we willen eigenlijk naar een soort van jubileumcommissie toe.
2: Ja.
3: Om toch wel wat, wat extra show aan zo'n. Ja, het is niet echt een officieel jubileum natuurlijk.
2: Nee,
3: maar 80 jaar, dat is natuurlijk al.
2: Maar het 75 jaar is een beetje in het water gevallen.
4: Dat is inderdaad door de corona in het water gevallen, ja.
2: Ja.
3: We hebben nog wel gevierd, maar het was heel lastig. Want het was net een beetje tegen het einde van de coronaperiode. Maar ja, als je wat op poten wil zetten, ja, je moet dingen van tevoren regelen. Maar dat kon niet, want je wist totaal niet waar je aan toe was. Wat wel en niet kon en mocht en wanneer het kon en mocht. Dus we hebben toen nog wel gevierd, maar volgens mij pas in juni of zo. Helemaal aan het eind van het seizoen. Terwijl we normaal altijd rond de oprichtingsdatum, 27 maart, altijd onze feestavond hebben.
2: Ja.
3: Maar dat kon toen niet.
2: Nee,
3: toen hebben we het wel doorgeschoven, maar ja, ik zeg, de tijdspanne om nog iets groots op poten te zetten, ja, die was te kort.
2: Ja.
3: Dus dat is toen niet gelukt. Nou ja, dus we gaan zijn nu 5 jaar verder bijna.
0: Ja, ik wou zeggen, die 27 maart, die is dus 27 maart 2027.
3: Wij bestaan nog geen.
0: Nee, het is pas 79.
3: Het is in maart volgend jaar, in 2027. Maar je moet natuurlijk wel op tijd beginnen als je iets wil gaan organiseren. Dus we zijn nu al een beetje aan het oproepen om bij de mensen thuis van, joh, heb je nog spullen liggen, oude krantenknipsels.
2: Oh ja.
3: Toevallig kwam gisteravond nog weer iemand met een hele boodschappentas vol met krantenknipsels. Die kwam dat brengen aan bij ons op het complex.
2: Yeah.
3: Ja, dat willen we graag hebben. Er zaten zelfs nog oude shirtjes in. Maar ja, oude voetbaltas. Ik heb hier nog, kwam heel toevallig 3 weken geleden tegen. Toen we de foto gingen voor de kop. Er werden wat spulletjes van boven even erbij gehaald. Wat bij ons in de kast ligt bij de club. Er kwam ook een spelerspas van mijn vader tegen uit 1967.
2: Ja, maar
3: ik dacht, ja, maar die gaat eerst even mee naar huis.
2: Ja, natuurlijk.
3: Want die heeft mijn vader daar waarschijnlijk achtergelaten. Ja. Zonder dat ik ook wist dat ding er was. Dus die komt dan naar boven.
2: Ja,
3: maar dit soort dingen, zulke oude spelerspassen en oude statuten en wat er ook maar is. Ja, dat zullen we graag willen zien. Dat we een soort van expositie kunnen opzetten.
2: Ja.
3: En dan in de hoop ook om weer een beetje de oudere leden, hè, om die weer te laten, hernieuw te laten kennismaken met de club.
2: Ja, een soort reunie of zo? Of?
4: Ja.
3: Nou, ja.
4: Niet echt een reunie, maar wat Arno zegt, dat de mensen weer de feeling met de Steenwijker Boys krijgen. Want het is natuurlijk een hele andere boys als zoveel jaar terug. En heel veel oud-leden zie je niet meer. En wij vinden het wel heel belangrijk dat die weer betrokken worden bij de club.
2: Ja.
3: Ze zijn vaak wel betrokken, maar merk ik wel, maar niet zichtbaar. Want als je spreekt, ze volgen alles wat de club doet. Ze lezen alle krantartikels, de social media, ze volgen alles. Maar je ziet ze niet op de club.
2: Nee.
3: En dat vind ik zo jammer, want er wordt vrijdags gevoetbald, zaterdag, zondags. Nou ja, kom een bakje koffie halen, kom een biertje drinken. En dat zou mooi zijn, hè, dat je dat weer een beetje meer terug ziet van de oudere leden. Ja.
2: Het eerste waar voetbalt het, welke divisie?
3: Vierde klasse spelen.
2: Vierde klasse,
3: ja.
2: Okay.
3: Ja.
0: Maar dat is ook alweer een gebrek aan jeugddingetje. Want dan komen opa en oma wel kijken.
3: Ja, dat klopt.
0: En dan
3: dat klopt.
0: Die reuring komt dan vanzelf.
3: Ja.
2: Hmm.
3: Ja, nee, dat
4: scheelt. Gisteravond hadden we toevallig een wedstrijd van de zondag 2. Die was verschoven.
2: Uh-huh.
4: En dan zie je inderdaad mensen die komen kijken bij de kleinzoon. Die je ook jaren niet gezien hebt. Toevallig was het een tante van hem.
2: Ja.
4: Maar die vrouw was jaren niet geweest. En die komt dan weer kijken. En die wou eigenlijk niet naar huis. Die zit in zonnekampen. Die moet dan voor zo'n tijd thuis wezen.
2: Oh,
4: ze wou eigenlijk niet.
2: Nee.
4: Zo gezellig had ze het.
2: Ja.
4: En dat willen we. Hè?
2: Ja.
4: Want onze leus is ook van iedereen, voor iedereen.
2: Ja.
4: Dus Iedereen is welkom bij de club, maar kom alsjeblieft.
2: Ja, ja. Wil je nog oproepen doen ergens voor? Je hebt al een oproep gedaan van als je passen hebt of allerlei andere informatie, ja.
3: En breng dat naar de club. Niet, in die zin, ik bedoel dat je het aan de club geeft, hè, maar het kan ook in Breukelen voor die expositie wat we eigenlijk willen gaan organiseren. Om het in Breukelen te geven aan de club en daarna, nou, we zullen het allemaal documenteren en daarna krijgen de mensen het weer terug. Mm-hmm. Maar, ja, als mensen nog spullen thuis hebben van de club, waarvan je denkt van joh, dat is hartstikke leuk om weer tentoon te stellen op zo'n jubileum. Ja, ze kunnen het gewoon bij de club brengen. Er is bijna het hele weekend is daar wel zijn er mensen aanwezig. Ze mogen bij mij mogen ze het ook eventueel brengen of mij aanschieten. En digitaal kan ook. En dan zou ik het sturen naar info@stimmekeboys.nl. Nou, heel veel dingen worden ook gedigitaliseerd, foto's, ja, en krantenknipsels. Ja. Dus ja, als mensen het op die manier hebben, dan zou het ook op die manier naar de club gestuurd kunnen worden, digitaal.
2: Ja, ja.
3: Maar het zal heel mooi zijn als dat, als dat gevolg krijgt. Want met die brand in 2000 is er ook aardig wat oud materiaal allemaal verloren gegaan.
2: Jammer is dat, hè?
3: Ja. Ja. Ook van de, je ziet er niet zoveel meer in voetbalkantines als ze de bekers allemaal nog hebben staan. Maar echt die hele oude bekers uit de jaren 50 en van die medailles en zo. Ja, is van allemaal verloren gegaan. Ja, ja. Komt ook niet meer terug. Maar stel je voor dat de spelers nog een medaille uit die periode hebben, zo thuis. Nou, dat is hartstikke mooi materiaal voor zo'n jubileumdag.
2: Ja. En zijn er nog meer ideeën al in het hoofd om die dag, of die periode, of het weekend, ik weet niet hoe lang jullie dat willen doen, te organiseren, te vieren?
4: Nou, in ieder geval oud leden benaderen en laat je gezicht zien. Kom gezellig verhalen ophalen. Het moet gewoon een gezellig samen zijn wezen van oud leden en de nieuwe leden.
2: Ja. Ja,
3: dat is wel sowieso. Ik denk want dat doen we sowieso elk jaar al rond die datum. Gewoon zal weer een mooie feestavond georganiseerd worden. Maar we hebben in het verleden ook wel gehad dat we een soort van jubileumwedstrijd organiseerden. En misschien is dat nog een van de dingen die.
2: Moeten allemaal nog helemaal goed ontstaan.
3: Precies. Ja. Ja, en je moet ook mensen hebben die het willen oppakken.
2: Ja.
3: Ik bedoel, zijn ook maar bestuursleden of commissieleden, allemaal welwillende mensen. Maar we hebben vaak allemaal alle taak binnen de club. Dus het zou ook mooi zijn dat er andere mensen opstaan die zeggen, lijkt mij wel leuk om zo'n jubileumcommissie op te zetten of daar plaats in te nemen en dat op met te nemen. Dat zal mooi zijn.
4: Ja. Dus bij deze nog een oproep. Oud-leden.
2: Ja. Nou, inderdaad.
4: Als je zich geroepen voelt om ons te helpen.
3: Ja. Meld je.
2: info@steenwijkerboys.nl.
4: Ja, of persoonlijke benadering. Ja. Of kom eens langs en dan komt het helemaal in orde.
0: Hartstikke mooi. Nou, wij wachten de plannen af.
3: Ja.
0: Tegen de tijd dat er meer helder is.
2: Ik wou zeggen dan weer.
3: Ja, dan komen we graag nog een keer.
4: Ja, dan komen we graag langs.
3: Ja, zeker.
2: Hartstikke mooi. Hey, dankjewel, hè.
3: En ja, jullie ook bedankt.
4: Graag gedaan. Ja.

Ja, en we zouden een interview hebben met iemand van de organisatie van Huntenkunst. Alleen onze telefoonvork doet het niet meer. We kunnen helemaal niet bellen met gasten. Nou, gelukkig gebeurt het pas aan het eind van het programma. Laten we daarop houden. Dus ik informeer u nu even bij gebrek aan meneer Schenning, die we niet kunnen bereiken, en het ligt niet aan hem, over de manifestatie Huntenkunst. Dat wordt georganiseerd aanstaande vrijdag, zaterdag en zondag, 29, 30 en 31 mei. Huntenkunst. Ik had er zelf nog nooit van gehoord. Komt waarschijnlijk ook omdat het niet naast de deur wordt georganiseerd. Het is in Ulft. Maar het wordt al voor de 32e keer georganiseerd. Het is een jaarlijkse internationale kunstmanifestatie. En op die manifestatie vindt u werk van kunstenaars uit meer dan 30 landen. Komende week dus, vrijdag, zaterdag, zondag. En we dachten er dit keer aandacht aan te besteden, omdat er iemand uit Steenwijk ook aan meedoet. De kunstenaar Enno Paulusma. Dus ik zou zeggen, kijk eens even op de website van de Huntenkunst. Staat van allerlei informatie over de manifestatie. En misschien vindt u het aardig om daar eens naartoe te gaan. Nou ja, dan hebben we een vervroegd einde van Kopwijzer. In ieder geval bedanken we al onze gasten die hebben meegeholpen. U voor het luisteren. Het werd gemaakt door Ria van Hien, Kimberly Leuminger, Dirk Brands, Tom Dolstra, Jannie Hoijsma, Dave Prins, Daphne Stavast en Lucie Otten. Techniek Herman van Hien, ontvangst gasten Greetje Brands. Wat ons betreft een fijn, zonnig, heerlijk Pinksterweekend. En tot de volgende week.

0: TV Slobs met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Talig tot rock. Je hoort alles. Op RTV Slos.
1: Even terug naar toen. Even terug naar toen. Met RTV Slos.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. De Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim €10.000 aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

TV Slos. Vanuit het Waterrijk met meren, natuur en bos. Check ook de website voor actuele info. www.rtvslos.nl. rtvslos.nl

0: Een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim €10.000 aan contant geld. Medewerkers van Samsung, die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. De Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer, veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4.

rtvslos.nl. RTVslos.nl.

0: difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to upset.
1: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
2: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Nederland en Europa moeten meer doen voor hun eigen veiligheid om zo minder afhankelijk te worden van de VS. Dat zei premier Jette in zijn openingstoespraak op de internationale veiligheidsconferentie die vandaag in Den Haag is begonnen. Jette vindt dat de band met de VS gelijker en sterker moet worden. Volgens hem was Europa naïef door te denken dat de Amerikanen altijd voor de veiligheid zouden zorgen. Bij de conferentie in Den Haag zijn sprekers uit de politiek, wetenschap, het leger en het bedrijfsleven aanwezig. Nederland en Duitsland sturen militairen naar Estland om daar een NAVO-hoofdkwartier op te zetten. Volgens bronnen worden daarvoor enkele tientallen militairen van een Nederlandse-Duitse eenheid ingezet. Nu vallen Estland, Letland en Litouwen nog onder een NAVO-hoofdkwartier in Polen. Maar de Baltische staten voelen zich sinds de Russische invasie van Oekraïne ernstig bedreigd door buurland Rusland. Op Schiphol is een vrachtmedewerker aangehouden die informatie uit computersystemen zou hebben doorgespeeld aan criminelen. Daarmee konden die mogelijk via de luchthaven drugs smokkelen. De politie doorzocht ook het huis van de vrachtmedewerker. Daar lagen een pistool, zwaar vuurwerk en ruim 10.000 euro aan contant geld. Medewerkers van Samsung die werken op de afdelingen waar ze geheugenchips maken, krijgen hogere salarissen en bonussen. Het Zuid-Koreaanse concern sloot een akkoord daarover om een staking te voorkomen. Samsung boekt veel winst door de groei van AI-toepassingen en wilde die eigenlijk inzetten om verder te groeien, maar nu gaat alsnog ruim 10% van de winst naar de chipmedewerkers. De bonussen kunnen oplopen tot 3,5 ton. Medewerkers van andere afdelingen van Samsung willen de deal aanvechten bij de rechter, omdat zij niets extra's krijgen. Het weer. Veel zon en droog. Het wordt 16 graden in het noorden tot 26 graden in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.